0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Tegenwoordig kunt u van alles regelen via internet. Ook contact met de overheid gaat steeds vaker digitaal. Veel mensen vinden dit lastig en hebben vragen over bijvoorbeeld DigiD, belastingen, toeslagen, werk, uitkering of verkeersboetes. In steeds meer bibliotheken is er een informatiepunt Digitale Overheid. Hier bent u welkom met vragen over websites van de overheid. Langskomen is gratis, ook als u geen lid bent. Samen komen we verder.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: TV's, koelkasten, strijkijzers, boormachines. Ze hebben het allemaal uit elkaar gehaald, zodat er later weer nieuwe producten van gemaakt kunnen worden. Zoals fietsen. En als dank voor al dat gerecycle hebben we de mannen van het recyclebedrijf een ontspannen reisje aangeboden. Mannen?
2: Mannen? Maandag mogen jullie weer.
1: Dus mensen, blijf in leven.

her backwards. And since she's the last one, she's the last one.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Een asieldiscussie tussen vader en dochter.
2: Jullie zijn echt veel te soft.
3: Dat is beter dan zo egoïstisch.
2: Lieverd, het zijn gewoon gelukzoekers.
3: Pap, wat ben je toch een eikel?
1: Ben je nou een discussie aan het winnen of elkaar aan het verliezen?
4: Ja, sorry.
1: Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij.

die hele crisis waar wij nu in zitten. Dat is toch ook helemaal geen financiële crisis. Wij hebben niks om in te geloven. Dat is ons probleem. Er is geen droom. Er is niks. Wij leven in een post-ideologisch tijdperk. Er is niks. Ja, de vrije markt. Economie. Of zoals wij in Eindhoven zeggen... Hey, economie! Dat is niks. Er is een tijd geweest dat de totale hoeveelheid geld die in omloop was... dat die gekoppeld was aan een bepaalde hoeveelheid goud die ergens lag opgeslagen. En dat hebben ze op een gegeven moment dat losgelaten. En vanaf dat moment werd geld een illusie. Letterlijk. Omdat het niet meer iets te maken heeft met de werkelijkheid. En dan heb je dus aandelen. Waarbij mensen gokken dat het geld een illusie meer waard wordt... En dan kun je ook nog speculeren op aandelenkoersen. Wat dus niks anders is dan gokken op een gok, op een illusie. Niks. En nou, hè? Robert Kennedy. Hè, Robert Kennedy, bij sommige mensen hè, beter bekend als hè, de broer van Rudy Carrel. Nee. Nee, Robert Kennedy, die zei op een gegeven moment... die heeft iets heel moois gezegd, vind ik, iets heel inspirerends. Hij zei ooit, de meeste mensen kijken naar de wereld zoals die is... en willen weten waarom die zo is. Ik droom van dingen die er nooit zijn geweest en wil weten waarom niet. Wauw. Na aanleiding daarvan dacht ik van... durfde ik te denken van, zouden wij daar überhaupt toe in staat zijn? Weet je, om onze manier van leven hè, zo te veranderen, dat iedereen er beter van wordt. Ik bedoel, wij leven nu in een land waar mensen doodgaan omdat ze te veel en te vet eten. En ergens anders gaan mensen dood omdat er helemaal geen eten is. Hè, er zijn nou 1 miljard mensen op deze planeet die honger lijden. 1 miljard. De miljardste, wat was kort geleden, was in Burkina Faso. En nou ja, hij wilde ze toch niet helemaal ongemerkt voorbij laten gaan. Ja, die hadden daar natuurlijk ook niks voor handen. En toen hebben ze die man maar in het zonnetje gezet. De brandende zon. Oh, sorry. Ja. Ja. Tijdens de aanslagen van 9-11... De dag die de wereld veranderde. Op die dag zijn er op Amerikaanse grondgebied bijna 3000 mensen om het leven gekomen. Volgens de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties zijn op diezelfde dag, 11 september 2001, in Afrika meer dan 35.000 kinderen omgekomen aan de gevolgen van ondervoeding. Daar heb ik eens in de gauwheid uitgerekend dat als je die 35.000 kindjes op elkaar zou stapelen, dat je dan een toren krijgt die 16 keer hoger is dan de 2 World Trade Centers op elkaar. En mensen zeggen graag over zichzelf, ik kan niet tegen onrecht. Maar het is toch verbijsterend hoe ontzettend goed wij tegen onrecht kunnen. We vinden allemaal de vrouw van Marc Dutroux een monster. Omdat ze 2 kinderen, waarvan ze wist dat ze in haar kelder zaten, heeft laten verhongeren. En ik denk wel eens, ik weet dat er duizenden kinderen liggen te verhongeren. Maakt het mij een beter mens dat het niet in mijn kelder is, maar een eentje verderop. Er is genoeg voor iedereen zijn behoefte, maar niet genoeg voor iedereen's hebzucht. Gandhi. Ja, ik zeg het er netjes bij. Ik weet toevallig dat Gandhi ook vaak teksten van mij heeft gebruikt. Nooit, hè? Nooit, nooit, nooit. Minderjarig? Hoezo minderjarig? Volgens mij zijn we allemaal even vaak jarig. Van mij, hè? Gandhi. Van mij. Maar goed. Hij mag hem hebben. Ik bedoel, nee, het is geen verkeerde kerel, maar ik wou toch een keer gezegd hebben.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Collega's.
2: Hi.
1: Hey jongens.
3: Hey.
1: Proost.
3: Frisje?
4: Ja, ik bob vanavond.
3: Oh.
4: Ja, anders dan moet ik mijn auto niet laten staan. Dan moet ik straks weer met Jos mee terugrijden. Dus ik bob.
5: Gezellig.
6: Ja. Ben je bob? Zeg het hardop.

Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Four.

Wat ik nooit echt kon begrijpen als kind zijn, is zeg maar het gevoel wat je hebt als je buiten bent. Het groot contrast als je buiten bent en dan weer naar school moest. Ik kon het nooit begrijpen, joh. Ik niet dat het buiten allemaal koekenij was, hè. Maar dat was het wel, gewoon echt. En waar het allemaal gebeurt, hè. Hoe gaat het met jongens voor deze klap krijgen? Hoe gaat het met om als een maat van je klap krijgen? Als je een meisje heel leuk vindt, al die dingen. Dan kom je op school en daar krijg je door, ja, dit is belangrijk. Dit moet je weten, hè. Hier moet je opletten. Maar niks in je lijf zegt toch wanneer een kind maar van, ja toch, even deze som uitrekenen hier, hè. Niks daar zegt van, ja, hier gaat het allemaal om. Dat fuck met je, weet je. Maar op een gegeven moment moet je wel even dingen uitrekenen, anders sta je gewoon voor lul, toch? Op een gegeven moment krijg je de beurt. Zo'n rond groep 7, als je dan de beurt krijgt, dan moet je even wel met iets komen. Anders kijk je heel de klas naar je, toch? En ik weet ook precies hoe dat ging, die omschakeling. Zij leerde tegen mij, Patrick, wat heb jij som 6? Aan de toon hoorde ik al, oké, man, jij gaat enorm teleurgesteld zijn bij som. Wat ik heb bij som 6. Want ik had niks, maar een of andere reden durfde niet als kind te zeggen, ja, ik heb niks, man. Weet je wel, in plaats daarvan ging ik gewoon heel lang mijn bek houden. Maar dan maak je het nog erger voor jezelf, toch? Gewoon heel lang niks te zeggen. Som 6, eens even kijken, wat had ik ook weer? Oh, maar nu weten. Oké, nee, tuurlijk, zo weet ik. Nee, dan ga ik gewoon even kijken, toch, waar het gaat. Patrick, ja. Oh, ja. Nee, ik heb niks bij som 6. Zullen we nog even kijken voor de zekerheid? Nee, 1 tot met 10 heb ik niks. Misschien kunnen we beter verder gaan. Aangezien iedereen maar kijkt, vind je echt tof meer. Sorry, heb jij niks, Patrick? Heb jij niks? Ik dacht, tyfus, ik heb net gezegd toch dat ik niks had. Dus even kijken dan, voor de zekerheid. Misschien... Nee, ik heb echt niks. Nee. Heb jij niks, Patrick? Heb je niks? Oh, godverdomme, wat gaat hij niet doen dan? Van die opstaan helemaal. Ik denk, meen je niet. Wat ga je nou doen dan? Gaat hij helemaal voor me staan. Heb jij niks, Patrick? Heb jij niks? Ik had niks. Nu heb ik poep in mijn broek, tyfus, sorry. Wat ga je doen dan hier, hè? Ik moest toen blozen ook, man. Ik moest veel blozen als kind. Toen zei hij tegen mij, ben je aan het blozen, Patrick? Ben je aan het blozen? Ja, dat ben je teringlij, ten eerste. En ten tweede, je kan niet praten met een kind die aan het blozen is. Dat kan niet. Je kan geen contact maken met een kind die aan het blozen is. Ja? Als je een kind bent en je bent aan het blozen, je bent er gewoon even niet meer. Ze voelen het ook. Het enige wat jij aan denkt is van, oké, jongens, ik ben nu een andere kleur. Ga je nu verder? Wat jullie aan het doen zijn, dan komen ze zo meteen bij je terug. Geef me even. Ik kijk nu naar buiten, tenminste, ik doe alsof ik naar buiten kijk. Eigenlijk kijk ik nergens naar, ik probeer gewoon minder rood. Ik word nog rood, gek. Typisch, sorry. Hoe stop je dit dan, Gering? Fucking, waar heb ik nou een trui aangetrokken vandaag, man? Je handen voor buiten is kut voor binnen. Als ik nablijven, zeg Patrick, je hebt een concentratieprobleem. Nablijven. Gaan we over hebben. Oké. Even over mijn leraar, dus zo'n ding. Hij hield van mandarijnen. Ja, dus hij had dan altijd een mandarijn op zijn bureau. Dan at hij die, gooide de schil weg, laat je open, nieuwe mandarijn. Ja, en dat gebeurde volop vaak, man, gedurende de les. Hoe moet je concentreren met dat soort dingen gaande, hè? Allemaal leuk en aardig, som 6, maar laten we even uitrekenen hoeveel mandarijnen je hebt in je la. Hè? Dat is belangrijk voor het verhaal. Dit is wat er gebeurde. Ik zit met hem alleen in het klaslokaal, ja. Bij mij aan het praten, Patrick, je hebt een concentratieprobleem. Ik zie je naar buiten kijken, ik zie je met je vrienden praten. Hoezo? Je moet naar je schrift kijken. Hè? Zomaar uitrekenen. Ja? Dat is wat je moet doen. Ja. En hij is voor mij een lul. Het enige wat ik denk van, Tiemens Lai, je stinkt uit je bek, goos. Hij is voor mij aan het praten. En midden in het gesprek zo, pak zo die mandarijn. Hè? Ik blijf in mijn ogen aankijken. En die smijt hij zo keihard zo tegen het schoolbord. En gaat gewoon weer verder lullen. Kijk Patrick, je moet concentreren. Daar gaat het om. Ik denk, hou even, hallo. Wat doe je nou hier ook? En die mandarijn ligt daar kapot op de grond, weet je, allemaal sap druipen van het schoolbord af naar beneden. En ik denk, tyfus, zo is hier niet aan de hand. Zeg, kijk Patrick, hou even. Kijk, dit is wat ik bedoel, hè. Wij zijn aan het praten, ja? Wij zijn aan het communiceren. Ik gooi die mandarijn, jij kijkt naar die mandarijn. Hoezo kijk je naar de mandarijn, hè? Dat is niet concentreren, hè. Hier moet je zijn. Ik dacht mezelf, oké, eerlijk is eerlijk, ik heb misschien dan een concentratieprobleem, maar jij bent ook niet helemaal 100 gozer. Deze mandarijn gelopen gooien hier ook. Jammer toch, ik denk, als ik nu ben ik wel ouder. Hè? Dan denk ik van, waarom gewoon scheid hebben toch, als kind zijn, gewoon scheid hebben, zeggen wat je wil zeggen. Hè? Als de tijd terug kon draaien tegen mij, zei Patrick, wat heb jij som 6? Ik heb dat je mij een fijn gevoel geeft op dit moment. Ja, dus ik heb nog meer, dat was een interessante som hoor. Wat ik ook had is dat, ja, blijkt dus uit som 6 dat jouw moeder heel lelijk is.
Ik wist het ook niet. Ja, man. Dat staat hier allemaal. Ja, een beetje een raar antwoord. Vond ik ook. Eerlijk is eerlijk. Maar ja, ik heb het wel 2 keer uitgerekend, meneer. Ga nog een mandarijn uitdelen of niet?

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: TV's, koelkasten, strijkijzers, boormachines. Ze hebben het allemaal uit elkaar gehaald, zodat er later weer nieuwe producten van gemaakt kunnen worden. Zoals fietsen. En als dank voor al dat gerecycle hebben we de mannen van het recyclebedrijf een ontspannen reisje aangeboden. Mannen? Mannen? Maandag mogen jullie weer. Dus mensen, blijf inleveren.

0: Dank u wel. Ik zal u zeggen, ik ben vanochtend naar de tandarts geweest en ik heb nog steeds een scheve bek. Ik vind het tandarts, ik vind het afschuwelijk. Iedere keer weer opnieuw, oh, ik vind het een ellende. Ach, ik stel me ook wel eens aan. Laat we eerlijk zijn, je gaat in deze moderne tijd niet naar een tandarts met zo'n doek om je hoofd en zo'n knoop boven op je kop. Dat is een tikje moderner geworden, dat begint al in zo'n wachtkamer, het is toch waar? Zo'n wachtkamer van zo'n tandarts mensen, dat is toch allemaal super deluxe met een geruststellend achtergrondmuziekje. Mantovani draait de mijne altijd. Ja, dan zit je in de wachtkamer, geruststellend hoor je dan van... Ja, god, als je de sabeldans zou draaien, zou je minder op je gemak voelen. Hè, als je daar zou zitten, je hoort van... Dat is wel lekker, hè? Oh nee, ik vind het tandarts, ik vind het niks. Ik zal u zeggen, iedere keer als ik naar de tandarts ga, dan parkeer ik mijn auto dubbel. Heb ik iets anders om me druk over te maken. Het eerste wat bij mijn tandarts altijd opvalt als je die wachtkamer binnenkomt, dat is het eerste wat je ziet, dat is zo'n klein prijzenkastje, zo'n soort vitrinetje. En daar liggen dan de afgietsels in van de meest afschuwelijk verminkte gebitten. Ja, hij schijnt er nogal trots op te zijn. Ik heb het vanochtend nog eens even goed bekeken. Ik denk, jongen, het is toch wel te hopen dat al die gebitjes er zo uitzagen voor de behandeling. Er lag er één bij, dan kon je zien, die kerel had zijn leven lang kiezelstenen gevreten. Een heel eng gebitje met twee lange zwarte tanden boven is één zo ertussen. Volgens mij van die kerel die nou bij de ster zit en roept van 28, 29, 30.
1: Een schone vakantiegebed.
0: En Mantovani maar spelen. In stereo. En de gebitten liggen driedimensionaal. En dat gekerm vanuit de spreekkamer in quadrafonie. Mijn tandarts zegt altijd tegen me, ik ben pijnloos. Dan zeg ik, nou, ik niet. Wat u ook altijd maakt, er is van, doet u de mond maar even open. Beetje meer graag. Hoe is het met de familie? Dat vind ik irritant. Weet je wat ook zo irritant voor mijn tandarts? Dat belletje in de wachtkamer van... Ken je dat? U lacht erom, dat betekent dat u het herkent. Het is ook overal hetzelfde. Ik ben alleen met wachtkamers van tandartsen geweest. Overal. Dat belletje schijnen ze naar stafstuderen mee te krijgen, geloof ik. Ja, dan krijgen ze de bul en de bel. Launo Welsen, dat kan toch anders? Dat kan toch anders? Bijvoorbeeld zoals in een warenhuis, maar dan met een andere tekst. Zoiets in de geest van... Pling, plom, plom, plom. Tandarts van Deuzen, kom, verwacht in zijn volgende patiënt voor weer een pijnloze behandeling. Komt u gerust voor. Pling, plom, plom, plom.
2: Maar nee.
0: Kan je 1000 keer Mantovani draaien van... Pas nu bij elkaar. En dan al die onzinnige mededelingen in de muur. Heb je daar wel eens op gelet? Van poets uw tanden zorgvuldig na iedere maaltijd.
2: Nou, dat vind ik een onzin. Wie doet dat nou?
0: Nee, laat me eerlijk zijn. Je hebt zalig gegeten. Je hebt heerlijk gegeten. Hè? Lekker wijntje erbij. Chablis 69. En dan gelijk die chlorofyl in je bek. Als dat gewoonte gaat worden, dan krijg je eerst een tandenbos erbij je koffie. Ja, toch? En een ober die aan je tafeltje komt en vraagt van... Welke pasta prefereert u? We hebben een volle rijpe McLean's van 68. Of prefereert u de jonge ondeugende Prodan van 77? Nee, ober, geeft u mij maar de pasta van het huis. Natuurlijk, meneer, zoals u wel. Tafel 24, eenmaal Fim. Dat is onzin. Maar daar ben je in de beurt. Goedemorgen, tandarts. Dag, mevrouw. Ah, dag, meneer Elsink. Bent u daar weer? Bent u daar weer, optimist? Als je af wil spreken, ben je even een half jaar aan de beurt. Ja, gaat u maar vast zitten, meneer Elsink. Gaat u maar verzitten, ook zo optimistisch. Gaat u maar verzitten. Zitten noemt hij dat. Ja, je ligt toch machteloos achterover? En dan lig je er helemaal machteloos achterover met die enge apparaten rondom je heen. En die enge lampen in je gezicht, een beetje van de zenuwen te trekken. Dan krijg je het volgende. Dan gaan ze met zijn tweede assistent en hij gaan achter je staan te mompelen. Ken je dat? Dat weet je toch, hè? Gaan ze staan te mompelen. Zorgelijk mompelen. Speelt me altijd de naam Zeldenrust door het hoofd. Gek, hè? Maar goed, dan komt hij met het eerste martelwerktuig. De haak. Ik vraag je een haak. En dan is de bedoeling dat hij daarmee tussen je tanden en je kiezen gaat. Dat is de bedoeling. Meestal zit hij in je tandvlees. Krijg dat van. Oh, dat ziet er zuigelijk uit, meneer Gals, hè? Oh, die is heel slecht. Hier moet het hoopbaar gebeuren. Ja, logisch als je zo blijft trekken. En dan het tweede martelwerktuig, de boor, de snelle boor, ken je die ook? Die zit altijd in zo'n pijpje. Ook gelijk plank gas, weet je wel? Ja, doe de mond maar even open. En dan krijg je dit van. Even nog een ander boordje erin doen. Even nog een ander boordje erin doen. De vorige deed natuurlijk geen pijn genoeg. Ja, spoed hem even. En de langzame boor, ken je die ook? Die van... Gaat alles drie keer zo langzaam. Staat tegenover het zes keer zo verpijn doet. Stinkt heel het bek naar verbrande kippenveren. Dat spoelt je maar even. Dat spoelen, dat hoeft ook niet meer, hè? En tegenwoordig krijg je zo'n pijp in je bek. Dan hoor je alleen maar van...

neem ik klei. Dan krijg je dus een klomp klei in je bek. Warme klei. Met pepermuntsmaak. Goeie God mag weten waar ze dat gevonden hebben. Warme klei met pepermuntsmaak. En dat blijft dan 10 minuten in je mond om te drogen. Weet je hoe lang een minuut is? Nou, dat is 10 keer. En geen klompje, hoor. Dat je denkt, ah, hij stelt zich van aan, dat is een klompje. Nee, een behoorlijke klomp. Je zou zo kunnen zeggen, een kleuterschool, die zou er een leuk achtertje mee hebben. Zo moet je zien. En als ik dan met die klomp klei in mijn bek lig, helemaal voor pampen zonder die enge lamp, zo. Kan je dat voorstellen? Dan heeft mijn tandarts de aardige gewoonte om even een praatje te gaan maken. Kan je dat voorstellen? En als het nou een simpel praatje was, zoet ze de geest van, oh, het is lekker weer geweest vandaag, dan kan je iets zeggen van... Nee, maar dan begint hier een gesprek, zoet ze de geest van, ja, ik las bij Henk van der Meijden dat uw moeder heeft een verhouding met Albert Mol, hè? Oh, ik heb een hekel aan de tanden. U zal mij er vanavond niet meer over horen. U zal er ook niks van merken. Maar ik heb een hekel aan de tanden. Weet u wat het is? Hij werkt op mijn zenuwen. Met als een...

Meer ruimte in, ik wil meer ruimte innemen. En dat ben ik nou ook aan het doen met het volgende. Dit is een dikke tip, ook voor de grijze bolletjes. Die kunnen jullie ook doen. Serieus, ik heb nou een scooter gekocht. Scooter kopen, moet je doen. Een scooter is een shizzle. Met een scooter, ja, je hoeft niet met de trap, hè. Je doet alles met een hendeltje. Je gaat keihard. Heel de stad wordt een parcours. Het is geweldig. Je kan lekker zigzaggen, lekker toeteren, horken. Mensen afsnijden, fietsers veel te dichtbij inhalen. Dus kijk, want scooters hebben een slechte reputatie. Omdat Marokkanen ze zouden gebruiken om tasjes mee te jatten. Terwijl ik denk dat er van die Marokkanen, zeker in het begin, helemaal niet expres was. Nee, ik kom ook wel eens snel terug, rij uit de stad, kom ik thuis, hangen 3 tasjes aan mijn stuur. Misschien tasjes hoofd, hij is sportief rijden. En ik heb altijd al een scooter willen hebben. Want vroeger las ik in de Suske en Wiske. En in de Suske en Wiske zaten Lambiek of Jeroen, die zaten wel eens op scooter. En die zweten dan zo'n stukje boven de grond, weet je nog? Dat wilde ik nou ook, godsam. Ik had een nieuw Vespa, ik denk, godsam, wij gaan ook zo'n stukje boven de grond, Ronald. Dus ik rij op de ding en ik zie ergens in de verte zo'n snelheidsdrempel. Ik denk, god, die gaan we nemen, die snelheidsdrempel gaan we godsamme nemen. Ik trek de ding helemaal open, vol gas, 35 kilometer per uur. En ik neem die snelheidsdrempel en babam en ik kom niks van de grond. Ik denk, god, we moeten harder, mondje. En ik vind ergens een plekje waar ik de heuvel af ga en er komt de snelheidsdrempel aan. En ik denk, oké, heuvel af, vol gas, neem die snelheidsdrempel. En toen ging ik staan op mijn scooter. Want ik wilde stijgeren. Om te stijgeren wilde ik staan. Ik ging op dat tussenplankje van die scooter ging ik staan. Nou, je moet nooit gaan staan op een scooter. Want ik ging de heuvel af vol gas. Ik stond op de scooter. Ik neem die snelheidsdrempel. Ik probeer te stijgeren. En dan blijkt dat dat plastic windscherm keihard tegen je gezicht aankomt. Dat stond nooit in de Suske en Wiske, hè? Wat een kut boekje. Nou. Maar de scooter op zich is een fantastisch concept. Als je kijkt naar de scooter, in principe is het een kruk. Het is een kruk. De scooter is een soort mobiele kruk. Lang ook. Vrij lang. Lang zadel. Een lange kruk. Is het, het is een pianokruk. Het is een mobiele pianokruk. Dat is eigenlijk wat een scooter is. Je kunt ook altijd, als je op de scooter aan het rijden bent op straat, je ziet ergens op straat een piano staan, dan kun je er altijd even langs rijden, even blablabla, maar je rijdt weer door. Er zitten ook een paar kritische gezichten in de zaal. Denk ik, ja, Ronald, dat kan met de fiets ook. Tuurlijk kan het met de fiets ook. Maar met de scooter kun je hem ook stilzetten voor de piano. Zet hem op de bok, kwartslag draaien en je kunt spelen. Ja, en dat is fijn voor pianisten. Als je een mobiele pianokruk hebt als pianist. Als je geen zin meer hebt om te spelen, je hebt een mobiele piano. Je naait hem eruit wanneer je wil. Toch, als je geen zin meer hebt om te spelen, fuck it. Je naait hem er gewoon uit. Al is het aan het einde van de etude of sonate, schijt aan. Toch, als je... Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Die mensen waar is die laatste pam, pam? Ja, de mobiele pianokruk, hè? Kan je wat wel? Nou, kijk. Niet nou gaan sissen, hè? Er komt ook veel meer onzin. Als je... Als je kijkt, het grootste voordeel van een scooter is dat je je benen niet hoeft te gebruiken. Je kan doen met je benen wat je wil tijdens het scooterrijden. Je kunt ook, daar heb ik ook over nagedacht, je kunt in principe, als je wil, kun je in kleermakerszit op een scooter gaan rijden. Dat is ook vet, hè? Kun je gewoon in kleermakerszit, dan kun je nog steeds asociaal een beetje lekker toeter, horken, middelvinger, maar je bent ook zen. Een soort asociale zen-boeddhist ben je. Alleen, je moet wel opletten. Want heel vaak als je in een auto zit en je krijgt een aanrijding, dan vlieg je door die voorruit, of niet? Nou, als je in kleermaker zit op een scooter zit, je krijgt een aanrijding en je hebt niet eens een windscherm, dan ga je ver, jongen. Daar moet je wel rekening mee houden. Als je zocht op de scooter stapt, je gaat in de kleermaker zitten rijden en je hebt al zo'n voorgevoel van, nou, ik zou vandaag wel eens een aanrijding kunnen krijgen. Doe mij een plezier, trek een cape aan. Want je vliegt ver, jongen, steek dat vuistje maar vast uit, daar gaan we. Je vliegt ver, je vliegt ver. Zeker als je de scooter gebruikt waar die echt voor is gemaakt. En dat is... dik worden. Oh, want ik doe nou niks meer met de fiets. Ik doe alles met de scooter. Dan word je vatsig, jongen, want je trapt niet meer, hè? Je wordt super. Je ziet ook wel eens van die dikke mensen op de scooter, hè? Ja, die zijn dun begonnen. Dat gaat vanzelf. Soms zie je van die hele dikke mensen. Die kan helemaal goddomme. Soms zie je van die hele dikke mensen. Denk je, waar pruttelen ze van onder? Blijkt dat ze op de scooter zitten. Maar hier.
Dat is de dikke tip, Eindhoven. Eerste dikke tip van de avond. Als je ooit van die hele dikke mensen op de scooter ziet rijden, die moet je altijd recht in hun gezicht aankijken. Tijdens het rijden, als ze aan het rijden zijn, moet je ze altijd recht in hun gezicht aankijken. Want heel vaak hebben ze tijdens het rijden, hebben ze een tik zo in hun gezicht. Tijdens het rijden hebben ze een tik zo. Tik. En dat is dat die onderste kwabben tegen de uitlaat aankomen. Daar hebben ze geen spieren meer zitten, die kunnen ze niet optrekken. Dat is heftig, hè? Je ruikt er vlees soms ook. Ik zeg, ja. Is dat deunig? Nee, dat is dikke Henk, die komt net vreemd.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Tegenwoordig kunt u van alles regelen via internet. Ook contact met de overheid gaat steeds vaker digitaal. Veel mensen vinden dit lastig en hebben vragen over bijvoorbeeld DigiD, belastingen, toeslagen, werk, uitkering of verkeersboetes. In steeds meer bibliotheken is er een informatiepunt Digitale Overheid. Hier bent u welkom met vragen over websites van de overheid. Langskomen is gratis, ook als u geen lid bent. Samen komen we verder.

sorry, ik begin ook, ja. Ik bouw de spanning ook te veel. Nou, oké, gaat u opnieuw. Ik werd vanmorgen waker van veel kabaal, hè? Oh, sorry, dit zit er tussen. Jongen, wat is dit dan? Oh, sorry, dit... Oh, nou, dat begin je verkeerd. Dit is van mijn dochter, nou zie ik het. Dat is een... Nee, dat is haar handschrift. Zij is 8, zij kan net schrijven. Ze heeft dit ertussen gedaan. Want ik moest dit nog nakijken, het is een opstel. Ja, dat moesten ze morgen inleveren. Ik werd vanmorgen waker... Dit is het, er was eens. Ik werd vanmorgen waker van veel kabaal. Mama was weer eens van de trap gevallen. Mama valt bijna iedere morgen van de trap. Nou, ik weet niet of ik dit nou verder nog voor moet lezen. Nou, heel kort even dan, ja. Wacht, heel even jongens, heel even. Want ik wil zelf natuurlijk ook wel weten wat erin staat voordat ze het morgen inlevert. Dat komt omdat er altijd spullen op de trap liegen. Mama legt altijd alles op de trap. Dat noemt ze opruimen. Ik vind het erg dat mama steeds van de trap valt. Ik wil ook wel eens gewoon waker worden. Andere kinderen worden namelijk waker van de weker. Ik word altijd waker van mama die van de trap valt. Soms hoor ik haar alleen heel hard vleoken. Vloeken. Dan is ze al gefalen, maar dan heb ik het falen zelf niet gehoord. Maar meestal hoor ik eerst falen en dan pas vleoken. Dan weet ik dat ik uit bed moet komen. Heel soms hoor ik 's morgens niks. Dan denk ik, oh fijn, mama is niet van de trap gefalen. Maar dan heeft ze zich verslappen. Het is wel consequent, nou je het zegt. En dan heeft ze opeens zo'n haast dat ik al bijna zeker weet wat er gaat gebeuren. En ja hoor, daar ligt ze weer onderaan de trap te vleoken. Cholera reopt ze dan. En allemaal ziektes uit de middeleeuwen. Wie legt die rotzooi dan ook allemaal op de trap? Maar dat deelt ze zelf. Vroeger viel ik altijd samen met mama van de trap. Nou ja. Dat is één keer gebeurd of zoiets, ja. Jongen, die kinderen hebben fantasie. Soms had ik pijn, maar meestal viel ik gelukkig bovenop mama. Eén keer niet. Theon viel ik bovenop mijn eigen hoofd. Ik zag een tunnel met wit licht aan het eind. Ik dacht, mooi, alles beter dan die trap. Ik werd waker in het ziekenhuis naast mama. Ik kon haar niet zien, maar ik hoorde het wel aan haar stem. Ja, dat staat me vaag bij inderdaad, ja. Ja, die kinderen hebben zo vaak in het ziekenhuis gelegen, daar kan ik ook allemaal niet meer bijhouden. Ja. Mama wil steeds verhuizen naar een bungalow. Want in een bungalow zijn geen trapen, zegt mama. Maar hoe moet je dan boven komen, denk ik steeds. En hoe moet ze dan opruimen? En dan verzint ze trouwens heus wel weer wat anders om over te strukkelen. Ik hou heel veel van mama. Mama is een ander woord voor altijd gaat alles mis. Oh. Maar ze doet wel erg haar best. Andere mama's lachen mijn mama wel eens uit. Dat zag ik op het schoolplein toen mama weer eens van haar fiets lazerde. Ze lachte er zelf om, maar ik zag heus wel dat ze eigenlijk pijn had. God, die kinderen hebben echt alles in de gaten. Jongen. Mama's moeten niet falen met een vee. Toch heb ik haar liever dan Karin Bleomen. Die valt wel nooit, maar als die bij ons op bezoek is, eet ze altijd al onze kajokjes op.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting gelden van vrijdag tot en met aankomende week. Vrijdag hebben we nog te maken met een westelijke circulatie waarmee meerdere buien worden aangevoerd vanaf de Noordzee. Tussen de buien door is het soms ook droog, maar de zon zien we niet of nauwelijks. Het wordt 16 tot 20 graden bij een matige tot aan zee vrij krachtige wind uit het westelijke richtingen. En dan zaterdag. In de loop van de middag komen we terecht onder een rug van hoge druk. Wordt het meest droog en de zon breekt door. En de temperaturen die lopen vervolgens nog op naar 17 tot 21 graden. Zondag is het droog met wolken en zonneschijn. En wat betreft de temperatuur nu 17 graden in het noordwesten tot 22 graden in het zuidoosten. En de wind is matig van kracht en uit het noordwesten. In de loop van de komende week nemen we de hoge drukgebieden steeds verder toe. En dat betekent dat het vaker droog en zonnig is. Daarbij wordt het ook warmer en kan het uiteindelijk weer 25 graden worden. Tot zover het weerbericht.

Weet je, ik vind dat wij volwassenen, wij moeten kinderen juist beschermen. Kinderen zijn altijd onschuldig. Weet je, dus wij moeten ze van die... Ah, man. Ik heb zelf geen kinderen, hè? Maar goed, ik hou van kinderen. Mijn broertjes hebben nu kinderen, neefjes, nichtjes. En die kinderen, ik merk gewoon dat ze het leuk vinden om bij mij te komen. Hè, ik lees verhalen voor, ze komen bij mij thuis. Heb ik dat drumstel staan. En je weet, kinderen vinden het leuk. Die pakken die stokken en gaan massaal lekker rammen. En dan zegt mijn broertje, vind je het niet erg? Ah. Vind je het echt niet erg? Nee, nee. Kijk, hij probeert met die stok zo door het vel heen te gaan. Moet ik er wat van zeggen? Weet je, mijn broertje ook liever. Die gaan met die kinderen spelen, tillen ze op zo. Mijn papa, hey, dat vinden ze leuk. Oh, meneer Jeep, ik ook. Sta, kom hier, kom meneer Jeep. Dan ga je. 1, 2. Woe! Hop! Dat vinden ze leuk, hè? Als je ze even loslaat, zie je die ogen woe, groot worden. Ja, ik vind kinderen leuk. I love kids. Ik heb er nu een klein nichtje bij, echt een prinsesje. Dan mag je wel zo vasthouden, dan gaat ze boeren. Zegt de moeder, je moet een klein beetje op de rug slaan. Zeg zo? Ja. Heeft ze geboerd? Nee. Verdamme. Ja, dat vindt oma en Jeep ook niet lekker, nee. Jij ook niet, nee. Heeft ze geboerd? Ja, nu wel, kijk maar. Well, I love kids. Waar zijn de kinderen hier in de zaal? Mag ik een klein beetje, waar zijn de kinderen? Ik zag hele jonge kinderen vandaag. Wie is de jongste van jullie? Steek je vinger eens op. Hoe oud ben jij? 13. 13? 12. 12. Jonger dan 12? 11. Waar kom jij vandaan, joh? 11. 11. 11. Jonger dan 11. Hoor ik jonger dan 11? Jonger dan 11? Daar. Hoe oud ben jij, jongetje? 10? 8. Waar is 6? Oh, 6. Je liegt dat je barst. Ben je echt 6? Ik ben 5. Ja, jij bent 9, maar ik hoorde daar 8. 8? 8 de jongste? Waar zit je van 8? Hoe heet je? Raoul, hoe is het Raoul? Je bent de jongste. Jammer man, als je 15 was geweest of 16 had je een scooter gekregen, heb ik hier achter staan. Jammer Raoul. Oh, Raoul. Met wie ben je hier, Raoul? Met wie ben je hier? Vader. En je zusje. Ah, je bent niet alleen, toch? Gelukkig. Vader heeft straks heel wat uit te leggen, hè? Maar er zijn dingen die ik nu helemaal moet gaan veranderen. En het eerste woord is anaal. Nou. Nee. Oh, kijk hoe ze leuk dat vinden. Nee, Raoul. Oh, het zijn dat gemeen, hè? Viezerik. Raoul, ik ga voor jou. Vind je het leuk trouwens deze avond? Kun je het allemaal mee? Begrijp je al wat ik doe en zeg? Ja. Oké, dan. Waar kom je vandaan, Raoul? Daag? Ja, ik hoor hem wel. Ik denk dat ik aan mezelf hem zeg. Hartstikke leuk. Ik doe omdat je 8 jaar bent, doe ik even wat leuke dingetjes. Ja, voor 8-jarigen. Eerst is imitaties, geluidjes, vinden kinderen altijd leuk. Ik doe een helikopter. Luister, een helikopter, komt ie. Hij gaat zo, hè? Hij gaat zo vliegen, let op.

Nu komt Flipper de dolfijn, let op. Nu doe ik een Harley Davidson, daar mag je nog niet op. Dat is een motor die niet wil starten. Kijk. Nou, die wil niet starten, dus ik kan uren doorgaan. Raoul, wat voor muziek, welke muziek vind jij leuk? Van wie hou je? Welke zanger, zangeres? Wat vind je leuk? Ja. Jan Smit. Oké, doe ik een stukje Jan Smit. De jeugd is nu al verpest. Jan Smit. Nee, tuurlijk niet. Jan Smit. Heb je zijn nieuwe cd al van Jan Smit? Nee? Zal ik een stukje spelen? Want ik heb namelijk wel, want ik ben ook fan van Jan Smit. Ik zal een stukje spelen uit de nieuwe cd van Jan Smit. En dat nummer heet O.O. Jolante. Komt-ie.

Zo, dat was een klein stukje van ik ga niet alles verraden, maar je moet de CD gewoon kopen. Van Wilson Smith. Oh, sorry Orlando, ik meen het niet.

Here we go.

Oh, oh, oh.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Klimaat. Lastig hoor.
2: Pap, serieus? We moeten allemaal meer doen, hè? Anders dan verandert het leven op aarde straks voorgoed. Dat extreme weer, die overstromingen en die hitte, dat kunnen we toch niet laten gebeuren? En ja, er gebeurt al veel in Nederland, maar bedrijven kunnen nog duurzamer ondernemen. Organisaties meer vergroenen.
3: En de overheid, die moet ook meer doen.
2: Precies. En wij zelf ook natuurlijk. Anders omgaan met energie. Anders omgaan met spullen. Anders reizen. En anders eten.
4: En dat heeft echt zin allemaal?
1: Ja, tuurlijk. Alles wat wij doen voor het klimaat, dat helpt om de aarde leefbaar te houden. Hè? Ook voor onze kinderen.
5: Veranderen gaat niet 1, 2, 3. We moeten het samen doen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Alleen dan kunnen we grotere stappen zetten. Zet ook de knop om.

0: And now,
1: all day long,
2: in the mix.
1: Mix 24.

0: Als je gewoon op straat loopt, dan denk ik, goh, een ander mens, je hoeft hem niet eens te groeten, maar steek hem ook niet neer, joh. Of zijn we elkaar zelfs gaan zien als consumenten, zoals iedereen ons ziet. Dat we daarom ook zo trots zijn dat we kunnen zeggen, maar als consument zijn we wel sterker en mondiger geworden. Ja, yeah. Ik ben meer dan een consument, hoor. En weet je, ik vind het prima dat bedrijven mij zien als consumenten, maar dat kan ook wel iets subtieler. Hoe vaak loop je wel niet een winkel in en dan zie je wel een roltrap omhoog, maar een gewone trap naar beneden. Dat vind ik een belediging. Ze van, kom kopen, joh, kom kopen. Heb je alles? Ja. Tot de volgende keer. Of als je echt verpakkingen gaat lezen, wat daarop staat. Ik had laatst een melkpak, daar stond op, nu met verbeterde houdbaarheidsdatum. Dat kan niet, hè? Je kan de houdbaarheid verbeteren.
1: Maar niet de datum.
0: Of buiten heel groot opzetten. Met mooie krulletjes. Ik denk, hou gewoon op met het gelieg. Zet dan gewoon nu met nog veel meer tekst op de verpakking. Dat ik denk, ja, het is wel zo eerlijk. Ik wil namelijk niet het gevoel hebben dat ik constant word gemanipuleerd. En je weet gewoon dat je wordt gemanipuleerd. Je weet als je in een supermarkt inloopt, alles wat er staat, de hoogte, de plek, het gangpad, daar is over nagedacht. Er zijn studies aan vooraf gegaan. Dat is een en al manipulatie, een impuls aankoop. Je altijd bij de kassa. En reclame werkt wel. Maar je hebt het niet in de gaten. Want je bent aan het zeppen en ineens sjoef.
2: WC-eend.
0: En je denkt dat je het vergeet. Maar dat is niet zo. Nee. Want ergens achter in je hoofd zit WC-eend. En die is gewoon aan het wachten. Totdat jij niets vermoedens door de supermarkt loopt. En ineens denkt...
1: WC-eend.
0: Oh, nu komt alles goed. En hebben die klootzakken weer gewonnen. Woorden als productdifferentiatie, massa-individualisering. Dat zijn marketingwoorden. Want marketingmensen zijn slim. Die weten dat we ons allemaal uniek willen voelen. Dus die denken, nou ja, als ze zich allemaal uniek willen voelen, moeten we zoveel mogelijk net even verschillende spullen maken. Ander kleurtje, ander modelletje, ander ringtoontje. Dan heeft bijna iedereen iets anders, dus bijna iedereen zijn eigen identiteit. Ik ging laatst iets heel simpels doen, dacht ik. Ik ging gewoon een strijkijzer kopen. Dat is niet moeilijk, een strijkijzer kopen. Maar ik maakte één fout, ik liep de Mediamarkt in. Ik heb 20 minuten staan staren naar een muur met 200 strijkijzers. Ik stond er, wauw. Dat zijn veel strijkijzers. Toen kwam er een verkoper achter me staan, die zei de legendarische zin. Zoek je misschien een... Is dit jouw afdeling? Ja, strijkijzers. Nou, dan hebben we misschien wel een interessante vraag voor je. Want ik zoek inderdaad een strijkijzer. Dat heb jij heel goed gezien. Maar nou zie ik dat je er best veel hebt. En nou vroeg ik me af, wat is nou een beetje een goed strijkijzertje? En ik weet heus wel, duurder wil lang niet altijd zeggen beter. Nee. Maar wel altijd als ik in de winkel sta. Ik ga altijd met het duurste naar huis. Ik weet niet hoe ze het doen. Maar ze doen het. Deze man ook. Ja, nou ja, kijk, als je de beste wil, dan is het model daar. Ja, dat is dan toevallig wel de duurste, maar ja, dan heb je ook wel echt de beste. Zegt de kaffee aan andere strijkijzers. Ik heb hem zelf thuis ook. Weet je, en ik mag het je eigenlijk niet zeggen. Dat zou ik dan wel doen. Voor die 200 euro. Die je meer betaalt. Krijg jij 500 watt extra. Ja, ik heb natuurlijk wel... wat... nodig. Want als ik meer wat heb... dan... kan ik langer strijken? Of kan al mijn kleren op elkaar leggen en gewoon in één keer... Ja, ik geloof dat ik hem nodig heb, ja. Ja. Het is namelijk als een man die tegen een andere man zegt... wil je groter, beter, sterker, dikker? Het kan om een strijkijzer gaan. Iedere man krijgt zoiets van... Ja, natuurlijk! Oh! En je loopt ook echt de winkel uit. 500 watt strijkijzer van mij! Maar je bent de winkel nog niet uit. Je kijkt naar je tas. Kijk nog eens achterom en denk, wat is er nou...
3: Een

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting gelden van vrijdag tot en met aankomende week. Vrijdag hebben we nog te maken met een westelijke circulatie waarmee meerdere buien worden aangevoerd vanaf de Noordzee. Tussen de buien door is het soms ook droog, maar de zon zien we niet of nauwelijks. Het wordt 16 tot 20 graden bij een matige tot aan zee vrij krachtige wind uit het westelijke richtingen. En dan zaterdag in de loop van de middag komen we terecht onder een rug van hoge druk, wordt het meest droog en de zon breekt door. En de temperaturen die lopen vervolgens nog op naar 17 tot 21 graden. Zondag is het droog met wolken en zonneschijn. En wat betreft de temperatuur nu 17 graden in het noordwesten tot 22 graden in het zuidoosten. En de wind is matig van kracht en uit het noordwesten. In de loop van de komende week nemen we de hoge drukgebieden steeds verder toe. En dat betekent dat het vaker droog en zonnig is. Daarbij wordt het ook warmer en kan het uiteindelijk weer 25 graden worden. Tot zover het weerbericht.

je dier heel zacht, opgepakt en thuisgebracht, en vervuld van stille angst en diepe zorgen. Zij, Mormel, had ook uitgekeken voor je overstak, en het voorzichtig in een zolderhoek geborgen. Als hij boterhammen kreeg, verborg hij iedere keer een stukje voor zijn zieke kameraad onder zijn kieltje. En dan sloop hij op zijn tenen met een kopje zonder oor naar de zolder en zei: vreet nou maar, slamieltje. Hekkie keek hem nou en dan met zijn kopje scheves aan. De filantropie kon het beestje niet verwerken. Toen hij op een keer wou blaffen, siste Dirkie: houd je bek, je legt zo uit je pensionis in het merken. Op een keer kwam Hekkie onverwacht zijn poot nog in het verband de kamer in. Een hondje laat zich niet verbieden. Moeder zei: nou is de boot aan, kijk mijn zoon scharminkel aan. Het lijkt waarachtig wel de Joods invalide. Van wie hoort dat stuk gespaas? Straks heb ik artis in mijn huis. Dirkie stamelde, hij kon het nauwelijks zeggen. Toen hij onder een auto lei, dacht ik neem hem even mee. Anders hadden ze hem zomaar laten liggen. Als hij binnen het uur mijn huis niet uit is, gaat hij in de plomp, verklaarde ma, dat is wat voor mij die nare kringen. Toen zei pa gedecideerd, wanneer zijn poot genezen is, zal ik hem persoonlijk naar het asiel toe brengen. Dirk zei liefdevol: nou teef, de eerste maand ben je weer safe. Intuïtief was hij van de patiënt gaan houden. Moeder schamperde, zeg ouwe, geef uw Hekkie een stukje kruift. Man, je moet een villa voor hem laten bouwen. Kleine Mientje, het jongste zusje, noemde Hekkie smalend viezerik. Dan hulde Dirkie zich in hooghartig zwijgen. Soms werd het hem wat al te machtig en dan kreet hij traterig op. Het is vies, kijk je maar liever naar jagen. Eens beet Hek in Miesjes pop, de meisje gaf het beest een schop. Dirk vloog op en loeide valse salamander. Raak dat beest nog eens aan, dan zeg je even kruipelslaan. Als die slaag krijgt is van man en van geen ander. Hekkie leefde ongestoord, te midden van conflicten voort, schoon onbewust dat ze de oorzaak was van rampen. De een vervolgde haar met haat, de ander werd haar kameraad. Het huisgezin had zich gescheiden in twee kampen. Het pootje was weer gecureerd, Dirkie had de hond geleerd mooi te zitten. En nou was hij reuze brani. Vader zei soms: Klaantje Pint, zo'n beest is toch intelligent. Ja, zijn moeder gaat ermee naar Sarasani. Na 6 maanden stille oorlog had het noodlot zich voltrokken. Hekkie had iets raars gedaan in moeders kamer. Bertus, het oudste broertje, zag het en riep: kijk eens wat een zwaan op de trapenstoelen moe. Hij greep een hamer, wierp die Hekkie naar zijn kop. Het beestje vloog schuimbekkend op.

0: Dirkie te beginnen. Zacht als was het een kostbaar kleinoot, heeft toen Dirkie het verstarde beest naar zijn hoekie op de zolder meegenomen. S'avonds in het donker groefje in het Vondelpark een kuil, in een eenzaam laantje onder riepe bomen. Met een snuitje bleek als was, lei hij hekkie onder het gras. En zij trillend bij de oogjes toegeknepen. Hekkie, het was niet mijn schuld. Mensen hebben geen
1: een goede middag.
0: Arme dieren, ze hebben jou thuis nooit begrepen.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Een asieldiscussie tussen vader en dochter.
2: Jullie zijn echt veel te soft.
3: Dat is beter dan zo egoïstisch.
2: Lieverd, het zijn gewoon gelukzoekers.
3: Bob, wat ben je toch een eikel?
1: Ben je nou een discussie aan het winnen of elkaar aan het verliezen?
4: Ja, sorry.
1: Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt.

0: Ik vind dat zo leuk om te dansen. Ik vind dat zo leuk. Vroeger danste ik ook altijd op een dansschool van Kimberly en Marco. En Kimberly was een beetje oude vrouw, vol slank, met een legging aan. Waardoor die billen als een soort verfrommelde Albert Heijntas erin zaten. En ik dacht vroeger altijd dat Kimberly een McDonald's logo op haar rug had getatoeëerd. Was er maar niet zo, was gewoon een string die boven de broek uitging. En Kimberly was getrouwd met Marco. En Marco was getrouwd met Kimberly. Maar als je Marco zag lopen en als je hem hoorde praten, dacht je echt bij jezelf, die speelt de blokfluit andersom. Die spuit tegen de klok in, weet je wel. Maar dat was niet zo, want hij was getrouwd met Kimberly. Nou, en had je daar de jongens en daar de meisjes. En ik moest altijd dansen met Hilda. En Hilda was een hele grote vrouw. Heel groot. Zo'n orka, heel groot. Nee, leuk karakter. Maar ik wou eigenlijk dansen met Leonie. Want Leonie was echt een DVD. Leonie was echt, weet je wel, de reden dat ijsblokjes smelten. De glimlach op ieders gezicht. De mooiste van de allermooiste. In een dark room gaf zij zelfs nog licht. Hele grote borsten trouwens. Heel enorme borsten, echt. Ik was die tijd niet goed in multiple choice, maar ik wist wat het goede antwoord was. D. Wist een grap die ik zelf leuk vind. Nou, uiteindelijk wilde ik een keer met Leonie gaan dansen. Ik denk, Jochem, je moet het subtiel aanpakken. Toen ben ik heel veel gaan drinken. Heel veel gaan drinken. Echt zoveel gaan drinken, dat ik zo dronken was, dat ik bijna een medeklinker moest gaan kopen. Omdat er alleen maar uitkwam. Nou, en toen ik weer een beetje ontnuchterd was, dacht ik aan mezelf, Jochem, je moet het subtiel aanpakken. Dus ik ging naar Leonie en ik zei, Leonie, ik zou zo graag een liedje willen schrijven. Een mooi liedje wat nog niemand kent. Een liedje speciaal voor jou geschreven, omdat je de liefste van de allerliefste bent. Maar ik ben geen Veldhuis en Kemper, heb niet de zwoele liefdestem van Sting. Ik rijm op het niveau van Barbapapa en meisjes gaan niet gillen als ik zing. Nu kan ik wel gaan zingen over je billen, die zo mooi zijn als een Harry Potter boek. Die zo lekker zijn dat ik ze als ontbijt wil, als ze weer gaan in je strakke spijkerbroek. Maar ik denk niet dat jij in tranen uitbarst bij het horen van dit hoogstaande gedicht. Ik denk eerder dat ik er weer op zoek moet, in plaats van dat jij volledig voor me zwicht. Dus als je ooit een liedje voor jezelf wil, hoop ik dat je andere zangers kent. Maar ik kan alleen maar zeggen dat je de liefste van de allerliefste bent.
1: Ah joh, hou op joh! Hou op joh!
0: Ik was vrijgezel joh, ik moest wel. En toen Leonie zei de legendarische woorden tegen mij, Jochem, mag ik een droge witte wijn van je? Moet ik even uitleggen? Maar als een meisje in Zutphen tegen je zei, mag ik een droge witte wijn, betekende dat, ja, ik wil graag met je zoenen. Dat was codetaal, hè? Ken je dat niet, codetaal? Had je vroeger ook, hè? In de Tweede Wereldoorlog, codetaal. We zijn dus in Londen.
2: Hier spreekt Radio Oranje. De geit is gemolken. Ik herhaal, de geit is gemolken.
0: En dan zaten die verzetsmensen, zaten stiekem te luisteren op de radio in Nederland. Hoor ze op de radio.
2: De geit is gemolken. De geit is gemolken.
0: En dan wisten die verzetsmensen, jongens, dat is codetaal, De slager is een NSB'er. Maar die Duitsers, die begrepen er geen van.
2: De geit is gemolken.
0: Italianen begrepen het ook niet. What the fuck, hè? Hey, what the fuck, hè? De kat is milk, what the fuck. Dus als een meisje in Zutphen zei, mag ik een droge witte wijn, betekende dat, ja, ik wil graag met je zoenen. En ik weet nog steeds niet, tot op de dag van vandaag, waarom Leonie met mij wilde zoenen. Ik weet het nog steeds niet. Misschien kwam het omdat ik aan haar vriendinnen had verteld dat ik over mijn longen zoende. Dat zou kunnen. Ik weet zo niet wat het was, maar het klonk erg stoer. Nou, dus ik met Leonie naar buiten toe. En moet je voorstellen, volle maan, de bomen wapperen in de wind. En we fietsen door Zutphen, op zoek naar een mooi, romantisch, leuk plekje. Nou, na 3,5 uur kwamen we eindelijk bij zo'n plekje. Zij zit haarvies, min, ik mijn fiets. En ze komt in slow motion op me aflopen, met wapperende haar. Ik in slow motion naar haar toe. Op mijn manier dan. elkaar. En we komen steeds dichter bij elkaar. En op een gegeven moment beginnen we te zoenen. En het was gewoon haché. Het was gewoon haché. Alsof ik lastig stond te reanimeren. Er zat ook zo'n beugel met van die ijzeren punten. Ja? Daar bleef mijn bovenlip aan hangen. Ik ruk me los. Het bloed spuit alle kanten op. Ja? Op dat moment begint ze aan mijn oorlel te sabbelen. Nou, te sabbelen door die beugel half af te snijden. Ja? Ik denk bij mezelf, voordat we naar Hong 3 gaan, ik denk nou van hele leven. Nou van hele leven. En ik met de stem van Inimini Mini door het leven moet. Dus ik sprint op de fiets. Ik richting het huis van mijn ouders. Leonie alleen achterlaten. Ik kom aan bij het huis van mijn ouders. Ik zet mijn fiets nog voor. Ik kijk in de huiskamer en ik zie mijn ouders niet in de huiskamer zitten. En als jij als kind onverwacht thuis komt en je ziet je ouders niet in de huiskamer zitten, ga je toch dingen denken die je als kind absoluut niet wil weten. Ik kan niet vertellen. Ik heb namelijk ooit een keer mijn ouders betrapt terwijl ze bezig waren. Dat is echt gebeurd. Ik heb het nooit bewust meegemaakt, godzijdank. Ik heb het laatst stiekem gelezen in het dagboek van mijn moeder. Nou, het is echt gebeurd. Ik was 4 jaar oud. Ik ben de slaapkamer van mijn ouders binnengekomen. En het enige wat ik schijn gezegd heb is... Huh, papa, wat lig je hoog? Maar uiteindelijk bleken mijn ouders wel degelijk thuis te zijn. Maar mijn moeder had zich verstopt achter een asbak. En mijn vader was dan... Ik zei, nou pap, niet echt. Leonie, Lassie, nou, ik leg het hele verhaal uit. Op dan komt mijn moeder met de driewielen achter de kamerplant tevoorschijn. Met een emmer koud water. En zegt,
3: wil je koude water over je hoofd heen?
0: Ik zeg, nee man, helemaal niet. Ik ben verdrietig, niet onrustig. En uiteindelijk, zeg maar, gingen we aan tafel zitten om erover te praten. Want als je klein was, moest je erover praten met je ouders. En ik weet het precies, toen zaten we aan tafel. En toen was ik echt heel verdrietig. Maar ik dacht echt dat Leonie mijn roze padje was. En op een gegeven moment begon ik heel hard te huilen.
3: Huil, huil, huil!
0: Heel hard te huilen. En ik werd nog precies, na 10 minuten huilen, zei mijn moeder op een gegeven moment...
3: Jochem, wil je een droge witte wijn?
0: Ah!

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting gelden van vrijdag tot en met aankomende week. Vrijdag hebben we nog te maken met een westelijke circulatie waarmee meerdere buien worden aangevoerd vanaf de Noordzee. Tussen de buien door is het soms ook droog, maar de zon zien we niet of nauwelijks. Het wordt 16 tot 20 graden bij een matige tot aan zee vrij krachtige wind uit het westelijke richtingen. En dan zaterdag. In de loop van de middag komen we terecht onder een rug van hoge druk. Wordt het meest droog en de zon breekt door. En de temperaturen die lopen vervolgens nog op naar 17 tot 21 graden. Zondag is het droog met wolken en zonneschijn. En wat betreft de temperatuur nu 17 graden in het noordwesten tot 22 graden in het zuidoosten. En de wind is matig van kracht en uit het noordwesten. In de loop van de komende week nemen we de hoge drukgebieden steeds verder toe. En dat betekent dat het vaker droog en zonnig is. Daarbij wordt het ook warmer en kan het uiteindelijk weer 25 graden worden. Tot zover het weerbericht.

Lieve vrouw, jullie zijn geweldig. Maar één ding. Jullie zijn slecht in bed. Jullie zijn lui. Jullie doen niks. Laat het heel even binnenkomen. Laat het gewoon heel even... Kijk, eeuwenlang is ons mannen wijs gemaakt. Wij zijn slecht in bed. En daarom komen 1 op de 2 vrouwen niet klaar. Waarom komen jullie niet klaar? Omdat jullie doen niks. Wie komen er wel altijd klaar? Wij. Want wij zijn aan het werk. Je kan niet klaarkomen van niks doen. En zo simpel is het. En stiekem weet je dit. Hè? Onderbewust weet je dit. Anders zou je niet faken, maar klagen. Als jij de hele maand hard werkt en krijgt aan het eind van de maand niet uitbetaald, dan word je boos op je baas. Dan ga je niet doen alsof je denkbeeldig geld krijgt. Van, oh, dankjewel. Oh, geweldig. Jullie doen helemaal niks. Waarom denk je dat wij mannen na de seks altijd onmiddellijk in slaap vallen? Wij zijn kapot. Wij hebben keihard gewerkt. Terwijl jullie hebben altijd nog bakken met energie. Even zullen we even praten, naar het bos, nieuw laminaat leggen. Want jullie doen helemaal niks. Ik had laatst een meisje die zei na afloop, ik ga even douchen. Ik dacht, waarvan dan? En dan hebben jullie wel het gore lef om tijdens seks tempo aanwijzingen te gaan geven. Hoe durf je? Met je harde, zachte. Ik roep tegenwoordig, doe zelf eens wat. Wij mannen, wij kreunen ook niet, wij hijgen. Jullie me too, wij me moe. En ik zie nog een paar vrouwen zitten die het niet met me eens zijn. Oké, stel jezelf deze vraag. Heb jij in je seksuele leven meer bovenop gezeten dan gelegen? Nee, hè? Het komt niet eens in de buurt. Dus dan doe je helemaal niks. Onderop liggen is lui lekkerland. Zolang je het niet aan naald doet, heb je een heerlijk leventje. Beetje nadenken, oh, wat ga ik morgen doen? Terwijl wij denken, Jezus, als ik ooit de morgen haal. Jullie nemen zoveel meer dan jullie geven. Daarom heet het ook je laten nemen. Terwijl ik noem het gierig, wij moeten alles doen. Het gezegde luidt voor het zingen de kerk uit. Tuurlijk, laat het maar weer ons over. Je hebt geen gezegde, als het gaat regenen, klapt de paraplu dicht. Tuurlijk niet. Want jullie doen niks. Het nummer is, daar moet de piemel in. Dat zijn mannen wanhopig. Die roepen andere mannen op, neem het alsjeblieft van mij over. Ik kan niet meer. Ik ben kapot. Terwijl je hoort nooit een vrouwelijke bouwvakker heel vrolijk zingen. Hé, daar moet een kutje op. Nooit. Waarom worden er nooit mannen verkracht? Omdat jullie lui zijn. Weet je hoeveel energie dat kost? Iemand overmeesteren, in bedwang houden. Tenminste, denk ik. Jullie smoesjes. Dat vind ik ook ongelooflijk. Nee, schat, sorry, vanavond niet. Ik heb last van hoofdpijn. Je probeert nu onder niks doen uit te komen. Het is alsof je ziek meldt op een vrije dag. En wat doe je normaal als je hoofdpijn hebt? Dan ga je even liggen. Dus dat maakt het uit. Weet je wat ik wel een legitieme excuus zou vinden? Nee, schat, sorry, vanavond niet. Ik heb last van doorlichtplekken. Kijk, dat zou ik geloven. Waarom zijn necrofielen altijd mannen? Omdat voor ons verschilt het niet zoveel. Nee. Tuurlijk, het vlees laat los en het stinkt wat meer, maar voor de rest. Nogmaals, denk ik.
En je mag naar me toe komen, hè, maar ik ken alle tegenargumenten. Ik heb ze allemaal gehoord. Van, oh nee, nee, maar wij vrouwen, wij zijn veel beter in pijpen dan jullie in beffen. Ik, ja, hè, hè. Waarom? Omdat pijpen is veel makkelijker dan beffen. Zo simpel. Kijk, ik heb nog nooit iemand gepijpt, maar ik weet zeker, ik heb u binnen 10 minuten klaar. 100%. 100%. Een goede.

0: 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Hoog tijd om nu je huis te isoleren. Dus laat je nog voor de zomer adviseren. Ga voor meer comfort in huis en een lagere energierekening. Ga naar verbeterjehuis.nl. Zet ook de knop om.

0: voetbal is zo'n homofobe sport, jongen. Dat is echt ongelooflijk. Dat is ook, ik had, was vorig jaar, maar er was bij Voetbal International was er een discussie over homo's in het voetbal. En op een gegeven moment zei René van der Gijp, die zei toen, hè, maar voetbal is geen sport voor homoseksuelen, sport voor echte kerels, hebben homo's niets te zoeken. En ik hoorde dat en ik schrok een beetje, omdat ik dacht van, ja kut, hij heeft wel gelijk. Weet je, voetbal is een sport voor echte mannen, weet je. We hebben homo's niet te zoeken. Voetbal is sport voor echte kerels, hè, met mooie kapsels, geëpileerde wenkbrauwtjes, hè, verschillende kleuren schoenen hebben ze aan. Ze maken reclame voor shampoo. Als ze klaar zijn met voetbal, beginnen ze vaak een eigen kledinglijn. En als ze trainer worden, dan willen ze graag met jonge jongens werken. Dus het is gewoon, ja, voor echte kerels, weet je. We hebben homo's niet te zoeken. Niet te zoeken. En dan vond ik het zo grappig, dat gewoon dit jaar, gewoon het meest gaye wat ooit in de sport is geïntroduceerd, is in het voetbal. En dat is de spray van de scheidsrechters. Ja, elke scheidsrechter heeft nou een spray bij zich. En waarom? Nou oké, als je geen verstand hebt van voetbal, leg het eventjes uit. Wat heel vaak gebeurt in een wedstrijd, komt de speler met de bal op de goal af. Die is op de goal af aan het rennen zo, met de bal zo keihard zo. En die tegenstanders, die willen dat helemaal niet. Dus die gaan of een beetje in de weg staan, of ze geven een hele harde schouder, die is keihard. Dat is echt heel erg fijn is dat. Of ze geven een hele harde trap tegen hem aan. Dan gaan ze rennen zo, en dan geven ze zo, trap ze tegen hem aan zo. En dan wordt hij geraakt. En dan gaat hij zo, ah! En ligt op de grond zo, gaat helemaal rollen zo, ah! Daarom zijn er ook reclameborden langs het veld. Hè? Anders rollen ze op een gegeven moment het stadion uit zo de weg. Dat is heel erg gevaarlijk. En die ligt op de grond zo, ah, mijn benen! Ah! En komt de scheidsrechter eraan. Vuut. Vrije trap voor deze gozer. Zeker weten. Het is echt belachelijk wat er met jou gebeurd is. Echt belachelijk. Jij krijgt een vrije trap, fijne vent. Zeker weten. En dan hoort hij ook krijgen een vrije trap. Oh, het gaat in één keer weer helemaal goed met mijn benen. Ja, oh, ik dacht dat hij helemaal verbrijzeld was. Een hele levende rolstoel. Nee, hij doet het gewoon weer. Gelukkig. Vrij trap, ik ga vrij trap nemen. En dan, maar er komen heel veel andere spelers van zijn team. Nee, ik kom ook vrij trap nemen. Ik kom een heleboel op af zo. Hij zegt, nee, ik ga hem nemen. Ja, maar jij neemt hem altijd. Zal ik anders net doen of ik hem neem? Zal ik dat doen? Kom ik zo keihard aanrennen en dan spring ik op het eind zo over de bal heen. Zo. Zal ik dat doen? Nee, want dan denk ik dat je hem alsnog gaat nemen. Dat vind ik heel erg irritant is dat. Dus als je gewoon daar blijft staan, want ik ga hem nemen. Want ik heb een shirt van mijn nieuwe baby onder mijn shirt. Als ik scoorde, haal ik hem zo naar boven. Heb je het met een vrouw gedaan? Gadverdamme. Nou goed, neem jij hem dan maar. Zou het wel, als je scoort, zal ik je dan aftrekken onder de douche straks? Wat? Doe eens normaal zeg. Oh sorry. Als je straks scoort, zal ik je dan aftrekken onder de douche?
1: Ja, tuurlijk moet je dat doen. Dan ga ik jou kaart typen. Oké, ga maar echt kaart typen. Dan ga je zeker kaart typen. Oké,
0: ready. Ik ga hem ready. Neem zo. Ik ga precies zo staan. Dan ga ik zo precies op kaart rennen zo. Maar de tegenstanders, die willen niet dat die bal erin gaat. Dus wat gaan die doen? Die gaan zo ervoor staan. Gaan ze een muurtje maken zo. Gaan ze naast elkaar staan zo. Er komen anderen bij. Ik kom er ook bij staan. Leuk. Gaan we een muurtje maken zo. En dan gaan ze erbij. Soms komt er een van het andere team. Komt gewoon. Ik kom er ook bij staan zo. Wat doe je hier? Maar ik ga wel zo staan. Dan komt hij misschien tegen mijn kontje aan. Zo veel harder is dat. Ik ga zo staan. En zegt de scheidsrechter, oké, jullie mogen een muurtje maken, maar wel op deze afstand. En dan gaat hij zo, die pasjes gaat zo doen zo. En zegt ze, oké, dan moet jullie hier blijven staan. En niet straks stiekem naar voren komen, zodra ik me omdraai, hè. En zie je de mensen in het muurtje zo, oh nee, we gaan zeker niet stiekem naar voren komen hoor, zodra je zich omdraait. Zeker weten van niet. En zie ze naar elkaar kijken, echt wel dat we zo stiekem naar voren gaan komen, zodra je zich omdraait. Want dat weet je, hè? Zodra de scheidsrechter zich omdraait, krijg je altijd een soort Anne-Maria Koekoek voor multimiljonairs, krijg je dan, hè. Maar nu heeft de scheidsrechter een spray bij zich. En zegt ze, nou dank je de koekoek jongens. Shhh. Oh. Als ik zo'n vrije bal zou moeten nemen en dat muurtje komt zo op mij afgeschuiveld zo, zou ik ook gewoon wachten met nemen tot ze op een gegeven moment zo langs mij heen geschuiveld zijn. Ze zelf ook denkt van, kut zo, we zijn veel te ver aan het gaan nu. Ja, dat zijn jullie ook.
2: Mix 24, non-stop music.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Een asieldiscussie tussen vader en dochter.
2: Jullie zijn echt veel te soft.
3: Dat is beter dan zo egoïstisch.
2: Lieverd, het zijn gewoon gelukzoekers.
3: Pap, wat ben je toch een eikel?
1: Ben je nou een discussie aan het winnen of elkaar aan het verliezen?
4: Ja, sorry.
1: Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt.

0: allemaal zelf wel weer moeten doen.
1: Goedenavond, dames en heren. De politie van Almelo vraagt uw aandacht voor het volgende. Op 3 december jongsleden werd in Almelo het lichaam aangetroffen van een onbekende man. De politie wil graag antwoord op de volgende vraag. Wie heeft deze man voor het laatst gezien? Hij moet een vrij eenzame man geweest zijn. Hij heeft 8 maanden doorgelegen voor hij werd gevonden. Hij lag in de winkelcentrum van Almelo. We hebben de eerste reactie binnen. Mevrouw, heeft u een idee? Mag ik nog even overleggen met de familie? Mijn man heeft een idee. Fijn.
2: Hallo.
1: Ja?
2: Ik heb hem niet vermoord.
1: Ja, maar hij is ook niet vermoord.
2: Huh?
1: Nee, hij is niet vermoord.
2: Ook niet op 10 april om 3 uur 's middags?
1: Nee.
2: Ja, dat moet.
1: Nou, niet dat ik weet.
2: Nou, dan wens ik de volgende kandidaat meer succes.
1: Verder worden er meerdere tieners gezocht in verband met een brandstichting. Onder de jeugd van Almelo bevinden zich veel pyromanen. Vermoed wordt dat ze elkaar aansteken. De brandweer van Almelo wil de jeugd in dit verband nog eens graag wijzen op de 3 O's. Oh, oh, oh! Tot zover opsporing verzocht. Verder ben ik zelf nog op zoek naar een vrouw van zo rond de 40. Houd van de natuur, kinderen en strafblad, geen bezwaar.
3: Mix 24.
4: And now, the moment you've all been waiting for.
5: Let's go!
3: The station with the best music.
6: Best music.
7: I love the music.
8: Best music.
3: 24 uur per dag.
9: Every day I'm shuffling.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Hoog tijd om nu je huis te isoleren.
2: Dus laat je nog voor de zomer adviseren. Ga voor meer comfort in huis en een lagere energierekening. Ga naar verbeterjehuis.nl. Zet ook de klok op.

0: over stront, hè?
1: Dat is wel goed. Nee, maar dat is goed dat je dat zegt. Kijk jij, als jij gescheten hebt, kijk je dan naar je stront?
2: Nee.
1: Je kijkt, dat moet je wel doen. Want stel nou, jij gaat scheiten en je kijkt en het is in één keer knalblauw. Waar dan?
0: Dan weet jij, er is iets mis. En nu weet je het niet, want dan... Weg, man.
1: Van, hey, ik bedoel, ik kijk altijd. Moet jullie rustig weten. Ik kijk altijd, weet je wel? Dan maak ik ook echt een moment voor mezelf van, hè? Ja, trek een flesje wijn open. Ja, rustig.
0: Ik scheid ook een bad, hè?
1: Ik.
0: Jawel, jawel. Dan lig ik zo en denk van, ja, ik kan er nou uitgaan. Maar ja, what the hell. Ja. Flappakee, man. En als we tussen dat schuim kijken, zo, dat is toch... Ik lag ik met een meisje in bad. Ik zei, schat, ik heb een verrassing. Doe je ogen eens dicht. En dan die teleurstelling op dat smoeltje. Ik dacht dat het een ring was. Je zegt, doe maar om je vinger. Hey. Maar, even voor de goeie... Ik hou niet alleen van stront, hè. Hallo, ik hou ook van fruit. Ah, daar heb ik je. Ik hou ook van fruit. Ik hou zelfs meer van fruit dan van stront. Daar staan ze, even mooi te kijken. Maar even, dit is stront, het stinkt, hè. En fruit, mits vers, stinkt niet. En stront stinkt juist als het vers is. Maar dat is een fascinerende gedachte. Dat wil dus zeggen dat stront en fruit zijn aan de ene kant dus tegenpolen, maar ze liggen ook in elkaars verlengde. Ja. Hè? Ja, je wil de mensen toch graag iets meegeven op zo'n avond. Anders is het alleen maar entertainment en dat kan niet. Jullie moeten met een gedachte naar huis. Ga hier nou maar eens goed over nadenken. Zal ik er ook nog een moraal tegenaan flikkeren of niet? Zal ik er een moraal tegenaan flikkeren? Ja of nee? Zeg maar, ik doe het zo. Ja? Oké. Okay. Nou, de moraal is... Mensen, laten we ophouden om elkaar van vlakbij met een automatisch wapen door de kop te schieten. Ik denk dat we dan een heerlijke wereld krijgen. Oh man. Maar over dat fruit, hè. Ik schil mijn fruit ook, hè. Ik schil al mijn fruit. Ben je wel mee? Nee. Mijn samurai zwaard. Ja. En dan schil ik appels en peren en druiven en bramen. Schil ik ook, hè? Bramen. Mijn samurai zwaard. Bramen. Ik schil bramen mijn samurai zwaard. Ja, maar ook bijvoorbeeld melk. Schil ik ook. Ik schil melk. Ja. Karton, schil ik eraf, hè. Vind niet lekker. Ik vind niet lekker, dat karton. Schil ik er zo af. Het gaat mij echt om de melk. De pure melk, daar gaat het mij om, weet je wel. En Snickers, schil ik ook. Tot ik alleen maar pinda's over heb. Maar zeg je af, weet je wat het moeilijkste is om te schillen? Het allermoeilijkst? Zout. Dat is niet te doen. Dat is bijna niet te doen. Maar als je het doet, weet je wel, dan weet je wel hoe echt zout smaakt. Want nou weet je het niet. Je weet het niet, weet je wel. Je hebt het nooit geprobeerd. Voor jou was het te veel moeite om even via internet contact te leggen met een of andere samurai strijder om te vragen of je een zwaard kon lenen om even zout te schullen. Nee, dat was dan even te veel. Nou, maakt niet uit, want jij weet het ook niet. Jij weet het ook niet. Maakt niet uit. Maakt niet uit. Achter, maakt daar maar niet uit, man. Ah, oh, wat een gezelligheid, mensen. Ja, maar, ja, het is nu gezellig, maar ik ben af en toe wel bang, weet je dat? En af en toe heel bang dat als dit programma op tv geweest is... dat ik dan allerlei groeperingen achter me aankrijg. Christenen, Joden, moslims, Hells Angels, zwetende wijven... Maar het bangst ben ik voor de Jos die bent. Dat is echt... Oei. Als die je in een knuis hebben, jongen, dat is... En dan, ja, dan gaat dan zeggen ze van... Sorry. Boing! Huppakee, man. Hey, dat is allemaal niks. Iemand vroeg ooit, mag je daar nog grappen over maken? Ik zeg, je mag grappen maken over groepen die weerbaar zijn... of groepen die grappen toch niet snappen. Ja, maak het niet.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: In het verkeer zit je niet op je telefoon.
2: Ik ga nu rijden. Ben ik van Mono. Tot zo.
3: Mij niet appen.
4: Salami of spinazie?
5: Mij niet appen.
6: Kan iemand dit even checken?
7: Mij niet appen.
8: Mij niet appen.
9: Hey, waar blijft Gio?
10: Mij niet appen.
11: Laat anderen voor vertrek weten dat je onderweg bent. Zo raak je niet afgeleid. Rij Mono en kom veilig thuis. Mij niet appen.

uit baloerigheid en om me te vermaken. Niet omdat ik waarde hecht aan bovenaardse zaken, ben ik destijds naar een helderziende toegegaan. Eerst zat ze alleen maar vage nonsens uit te kramen, maar toen sprak ze, ik zie boeken und een blonde dame. Zij schrijft daar of iets dichter tegenaan.

jaren hevig gebemind, maar die alleen voor boekenwormen warme woorden vindt. Therese die van boeken houdt, als Teddy Scholte van Henk. Therese, waar ik dag en nacht en vaker

zeker dat de toekomst nu vol rozengeur zal wezen. Ben ik elke ochtend in de leeszaal wezen lezen. Las ik om het even wat, dat kwam er niet op aan. Trillend van emotie las ik Plato's dialogen.

Ze zachte liefde als een vloek van Lucifer. Maar dat je eraan mee kon doen, dat vond ze ordinair. Thérèse zag geen man in mij, alleen een leeszaalklant. Ik vloekte.

Toen ik een proces aanging tegen mijn helderziende, sprak ze dat ik geen volmaakte zaligheid verdiende. Daar ik niet voldoende op die sterren had vertrouwd, moe van haar gewauwel, ging ik het nog eens proberen. Wierp ik mij wanhopig wenend op Eline Veren, maar Thérèse's ogen bleven zakelijk en koud. Tot op de 27e maand van het jaar onze zegen 1964. Toen geschiedde een mirakel waarvan ik de bovennatuurlijkheid hier bij wonderling bevestig. Toen voltrok zich het wonder dat helderziende mij naar oneindige wijsheid reeds lang had beloofd. Het dikste boek van heel het openbaar bibliotheek en lezer alweer zo kwam beneden gedonderd op Thérèse's hoofd. Ik nam haar in mijn armen en ik heb haar zacht getroost. Thérèse heeft geglimlacht en Thérèse heeft gebloost. Wat ik in al die maanden onbenullig had verklinst, werd goed gemaakt door middel van het boek der

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ik ben Tamara Derks en als huisarts weet ik dat de giftige stoffen in vapes heel schadelijk zijn. Voor de longen en voor de ontwikkeling van de hersenen. Ik heb best moeite om dit over te brengen op mijn dochter van 13. 1 op de 10 kinderen van 12 heeft al eens gevaped. Ik wist niet of zij al eens had gevaped. Ze zei van niet. En toch ben ik met haar hierover gaan praten.
2: Zegt jouw kind ook nee tegen vapen? Wacht niet. Praat erover. Zodat je kind niet begint. Kijk op nee tegen vapen.

Wat zou dat heerlijk zijn? Trusten, trusten. Slaap lekker, jij ook slaap lekker. Zoen, lekkere zoen. Slaap je al? Nee, jij? Ja, ik stel altijd vragen in mijn slaap. Haha. Wat ben jij grappig? Het is mijn vak, laten we dan maar gaan slapen. Zo zal slapen. Heel voorzichtig strelen. Oh, hij streelt, dan slaapt hij lekker nog niet. Maar niet vragen of hij slaapt, maar niet vragen of hij slaapt. Anders krijg je weer, ja, ik streel altijd in mijn slaap. 2-0, jij maakt ontbijt. Oh, wat ligt dit lekker. Ik denk dat ze slaapt. Pst, slaap je? Ja, nee dus. Weet je, nou, ik sliep ook nog niet. Ach, ga weg. Lig je lekker, ik lig wel heerlijk, maar ik denk dat we moeten gaan slapen. We moeten beide heel vroeg op. Laat maar gaan slapen, goed. Laten we dat maar doen, welterusten. Jij ook, welterusten. Zo liggen of lepeltjes? Nee, zo ligt heerlijk. Arm in de weg? Nee, arm in de weg. Jij hebt veel meer deken? Oh. Hier heb jij alle deken? Ja, nou lig je lekker. Hou me heel goed vast. Wat is er dan? Niks. Gewoon dat je me heel goed vasthoudt. Ik heb het hartstikke warm. Jij wou ook alle deken. Hier heb jij mijn deken terug. Ja, nou lig ik lekker. Is dit jouw voet? Nee, die van jou nou goed. Gek, dan hebben we er 5. Zullen we morgen naar de Bahama's gaan? Dat ze alles verkopen, dat we gewoon samen weggaan. Lekker, alles doen we weg. Kan ons het schelen? Doen we toch niet? Nee, maar het is zo lekker om over te kletsen. Ja, dat is wel zo. Maar laten we nou maar gaan, goed, laten we nou gaan slapen. Dat, hey, ook slaap lekker. Hé, hey, ik hoor wat. Het huis staat in brand. Geef niks, ga wel weer uit. Jij wil echt slapen. Ik denk dat we moeten slapen, slapen. Of zullen we vrijen? Ja, nou slaap je zeker. Even knabbel aan het rechteroor. Kijk, daar is hij alweer. Wat is het? Moeten we wel op? Nee, we hoeven nog niet op. Mij sliep. Nee hoor, ik sliep niet wel. Je sliep wel. Niet is wel eens niet is. Wat zei ik dan als laatste? Iets met dekens? Nee. Oh, wat ligt dit lekker. Laat jij de hond nog even uit? Haha, we hebben geen hond, geintje. Jij zou nog wel de vuilnis doen. Oh nee, ja, dat zou je nog wel doen. Oh, doe ik echt volgende week alle 188 zakken. Vergeetachtig diepje. Oh, wat ligt dit lekker. En ik heb je lief. Hallo. Ik heb je lief. Hallo. Ik heb je lief. Hallo. Hey, hallo. Ik heb je lief. Hallo.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Tegenwoordig kunt u van alles regelen via internet. Ook contact met de overheid gaat steeds vaker digitaal. Veel mensen vinden dit lastig en hebben vragen over bijvoorbeeld DigiD, belastingen, toeslagen, werk, uitkering of verkeersboetes. In steeds meer bibliotheken is er een informatiepunt Digitale Overheid. Hier bent u welkom met vragen over websites van de overheid. Langskomen is gratis, ook als u geen lid bent. Samen komen we verder.

mijn tijd had je sowieso niet van die kleine camera's of telefoons, überhaupt. Je had zo'n telefoon, dat was gewoon zo'n grijs ding of rood met zo'n draaischijf. Die kon je niet eens meer naar buiten nemen. Om zo, pok, hoor je dat? Ik heb iemand een klap verkocht met die horen. Lachen, hè? Dat deed je niet. De telefoon was er om te bellen. Dat was wat je deed. En bellen was bijzonder, hè, in mijn tijd. Bellen was zo bijzonder. En nu, het lijkt wel, ja, het is natuurlijk, iedereen heeft zo'n ding. Mensen nemen niet eens meer op. Die kijken en denken, ja. Ze moet je niet opnemen. Ja, nee, dat is Patrick, bel ik later even terug. In mijn tijd, als er werd gebeld bij ons thuis, dat was al bijzonder, dan rende de hele familie naar de telefoon toe. Serieus, het was net dat iemand zei, op je plaatsen, klaar, pff, af. De hele familie rende naartoe. Echt, onderweg vechten wie hem op mocht nemen. En dan had ik hem en zei ik, hallo, met Najib Amali uit Krommenie. En dan hoor ik bijvoorbeeld, oh, sorry, ben ik verkeerd verbonden. Oh, dat geeft niks hoor, mevrouw. Wie moet u hebben? De familie Janssens. Oh, nee, dat is verkeerd, ja, want dit is de familie Amhali. Oh, nee, die moet ik helemaal niet hebben. Nou, dat geeft helemaal niks, hoor. Wat gaat u nu doen, mevrouw? Nou, dan ga ik een ander nummer draaien. Dat is heel goed. Dag, mevrouw, veel succes. Ja, dag, jongeman. Dag. Dan ging ik op en zei, wie was dat? Ze was verkeerd verbonden. Maar daar hadden we het over, hè, de avond. Dan kwam mijn vader thuis en mijn vader, zo, je hebt iemand gebeld? Ja, er was een mevrouw die heeft gebeld. Wie was dat dan? Mevrouw, weet ik niet, maar ze moest mevrouw Janssens hebben. Oh, dat zijn wij niet, zei mijn vader. Ik zeg, nee. En nu? Ik zeg, ik ga kijken waar die mevrouw Janssens woonde. Pak ik een telefoonboek erbij, sloeg ik hem open, zag ik alleen maar Janssens staan. Hier ergens. Maar dat waren gesprekken, maar daar had je het over. Echt, en nu bellen ze op en het enige wat ze vragen is, hey, wat doe je? Waar ben je? Mij ook, hè? Kijk, ik hou niet van bellen. Hey, wat doe je? Ja, niks. Ja, waarom bel je? Ja, weet ik niet, jij belt. Ja, ik bedoel, wat? Ik zeg, wat een gesprek, man. Ga je nog wat doen? Nee. Oké, dan bel ik later op. Waarom? Nou, misschien dat je wat gaat doen straks. Oké, doei, doei. Ik zie mensen lopen op straat. Twee meisjes, jong. Hoi, waar ben je? Achter je. Kijk dan. Ja, ik zie je! Volwassen vrienden van mij bellen aan en de telefoon gaat. Ik neem op. Hé, hey, kijk even naar buiten. Ik sta voor je deur. Jongen, wij belden toen we telefoon hadden. Belden we één keer in de maand mochten we bellen naar Marokko. Dan belden we naar opa en oma. Maar dan ging er eerst een brief van Nederland naar Marokko, wanneer we precies zouden bellen. En opa en oma hadden geen telefoon. Nee, nee, de plaatselijke slager in het dorp, die had telefoon. En daar mocht je dan heen komen. En dan zat mijn opa en oma dan een uur van tevoren te wachten. En wij zaten dan in Nederland, was vaak op zondag om 8 uur, want dan was het iets goedkoper, zei mijn vader. En dan zaten we om die telefoon heen. Gewoon de hele familie, het was een familiegebeuren. En dan pakte mijn vader de horen op en dan mochten we allemaal, toch maar, één cijfertje draaien van het nummer. En je hoopte de nul, want die was het allerlangst. Ja toch? Dan je tak. Dan hield ik hem heel even vast en mijn vader, los! Als je de één had, was je zo klaar. Rat, ah shit! En hadden we het nummer gedraaid, zei mijn vader, oké, nou stil allemaal, stil! Stil! Stil! En dan was het stil, hè, bij ons thuis. De hele flat bij ons was stil. Ja, hij gaat over. Ja, hij klopt, hij gaat over. En de telefoon ging over. En dan zaten we naar de draad te kijken, weet je, want we dachten, jezus, dat draad gaat natuurlijk helemaal naar Marokko toe. Ja, dat dachten we echt. En mijn vader die praatte altijd heel hard door de telefoon. Omdat hij dacht, het is Marokko, ik moet hard praten, anders verstaan ze me daar niet. Zo is mijn oma ook doof geworden door mijn vader, die schreeuwde echt. Hallo, hoe gaat het? En dan hoor je wel eens uit de flat, ja, wel goed hier ook. En dan mochten we allemaal wat tegen opa zeggen. En dan had mijn moeder gezegd, nog allemaal tegen opa een beetje praten. En het gesprek moest je al voorbereid hebben, want zo'n gesprek was duur. Je kon niet, hey opa, waar ben je? Wat doe je? Nee. Je wist wat opa deed, die was bij de slager in Marokko. Maar mijn opa was altijd helemaal emotioneel. Die vond het heel erg dat we weg waren, dus als we die aan de lijn hadden, begon hij al na 4-5 seconden te huilen. En dan moest ik ook huilen. En zo huilde we alleen maar in die telefoon. Zo van, oké, genoeg gejankt. Heer, volgende, praten of huilen, kijk maar. Maar dan had ik je nog over, man. Echt 3 dagen later liep ik met mijn broertje naar school. Zei ik, weet je nog toen we naar opa gingen bellen? Ja, hij ging huilen. Ja, ik ook hoor. Ja, hoe ging jij huilen? Ik zo. Dat waren mooie gesprekken, man. Ja. En dan kan je alles met die telefoons, hè, en we doen er niks mee. Je zou zeggen, hoe goedkoper de tarieven, hoe mooier de gesprekken. Maar dat is niet zo. En ik heb ook een telefoon, hoor. Ik bedoel, ik gebruik ook niet al die functies die erop zitten. Ik vind het allemaal onzin. Ik heb er internet op zitten. En internet vind ik wel grappig, maar dan ga ik dingen uitproberen. Kijk of het echt werkt. Op mijn mobiele telefoon ga ik bijvoorbeeld naar www.bol.com. Kun je cd's bestellen en boeken en dat soort dingen. Nou, dan krijg je een scherm voor je en dan wil je dingetjes kopen. Dan staat er, uw winkelwagen is leeg. Oké. Dan vul ik mijn winkelwagen. Dan klik ik dvd's aan.
En soms bestel ik echt voor 300-400 euro aan dvd's. En dan staat er, wilt u betalen? Klik, ja. Wilt u naar de kassa? Klik, ja. En dan sta ik voor die kassa en daarna druk ik mijn telefoon helemaal uit. Ja, vind ik leuk. Gewoon een beetje de boel fokken. Want ik weet, er staan heel veel mensen te wachten voor mijn winkelwagentje bij die kassa. Van, hé, wat is die nou? Ja, dat weet ik niet. Hij is weg. Ja. Een goeie avond.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Hoog tijd om nu je huis te isoleren. Dus laat je nog voor de zomer adviseren. Ga voor meer comfort in huis en een lagere energierekening. Ga naar verbeterjehuis.nl. Zet ook de knop om.

Ik zou wel botmeester willen zijn. Botmeester met een mooi wit pak en met een fluitje. En dan de hele dag op zijn hoge stoel zitten wachten tot er iemand verdrinkt. Botmeester Hans zou ik dan weten. En de mensen zouden respect voor me hebben. Ik zou zwemles geven aan mooie meiden, weet je. Hey. En als dat zwembad dan leeg is, hè? Iedereen is naar huis. Zwembad is leeg. Dat hele bad ligt daar. Helemaal vrij. Dan moet jij eens rijden. Moet jullie eens rijden. Wie er dan een paar baantjes gaat zwemmen? Wie denk je? Dan ging ik een paar baantjes zwemmen, dat weet ik wel. Oh, dan gaat dat met de pakken uit, jongen. De fluitje gaat af. En dan ga ik in water in, jongen. En dan ga ik zwemmen, zeg. Oelalalalala. Alle slagen. Zo, krauwen zo. Schoon slagen achterover zo. En als ik bijvoorbeeld naar het strand zou gaan, dan zou ik mijn witte pak en mijn fluitje gewoon meenemen. En een oogje in het zeil houden. Want badmeester ben je 24 uur per dag. En overal. Het is een roeping. Maar ja, badmeester word je niet zomaar. Nee, oh, er komt heel wat bij kijken. Je moet op de eerste plaats natuurlijk heel goed kunnen zwemmen. Dat is logisch. Maar je moet ook de natuurlijke autoriteit uitstralen. Goed met kinderen om kunnen gaan. Kalm blijven in panieksituaties. En je moet natuurlijk ook heel erg lang stil kunnen blijven zitten. Snap je? Nee, maar ja, er zijn ook dagen en ja, dan verdrinkt er niemand. En ja, dan zit je dan maar op die hoge stoel. Maar je mag nooit wegzakken of in slaap vallen. Want het kan elk moment misgaan. Je moet ook op een hele zorgvuldige, volwassen, respectvolle manier omgaan met je fluitje. En het nooit vergeten. Het fluitje nooit verliezen. Want een badmeester zonder fluitje is als een vogel zonder vleugels. Het beste wat je kan doen, zoals ik het zie, hè? Hey, zoals ik het zie, het beste wat je kan doen is dat je het fluitje omdoet met een touwtje om je nek. Touwtje natuurlijk niet te lang, want dan buts je tegen je piemel. Touwtje niet te kort, want dan krijg je niet meer over je kin heen zo. Het fluitje moet hangen ter hoogte van je borstbeen. En het borstbeen is het bot dat de ribben met elkaar verbindt. Daar laat je het fluitje hangen. Oké. Het is avond, het is al laat. Je bent moe, je wil naar bed. Dan doe je het fluitje af. En je legt het fluitje op je nachtkastje. Daar leg je het neer. Altijd maar weer. Op je nachtkastje. Niet op een andere plek. Op je nachtkastje. Zodat je altijd weet. Waar is mijn fluitje? Op mijn nachtkastje. Een echte, eerlijke, volwassen badmeester zal het zo doen, maar hey, hallo, ik hoor wel eens dingen, hè? Ik hoor wel eens dingen en ik word er ziek van.
Ik vind het stuitend dat er tegenwoordig een nieuwe generatie badmeesters is met zo'n mentaliteit van... Nou, soms kan je je fluitje ook wel even op een andere plek neerleggen. Dan denk ik, jongen, waar ben je mee bezig, denk ik dan? Dan zou je zien, op een gegeven moment in een crisissituatie heeft je fluitje nodig. En dan is het van, oh, maar mijn fluitje, waar is mijn fluitje, waar is mijn fluitje? Mag ik jouw fluitje lenen? Nee. Je moet ook heel goed op de hoogte zijn van het reilen en zeilen in het zwembad. Ik hoor mensen om informatie vragen. Dat je de mensen op een nette, beleefde manier te woord kunt staan. Als iemand heeft een vraag, kom naar je toe. En die vraagt, meneer de badmeester, zou ik u een vraag stellen? Dan zeg je, maar natuurlijk meneer. Of mevrouw kan natuurlijk ook. Als het, ja, sorry, even. Meneer de badmeester, zou ik u een vraag stellen? Maar natuurlijk meneer. Of, ja, godverzit. Ben ik weer hetzelfde. Fijn. Nou. Wacht. Ik zit even te denken. Ik denk wel dat het nou even verstandig is. Dat ik nou even op voorhand bepaal. Of het dadelijk dan wel een meneer. Dan wel een mevrouw is. Hè? Anders gebeurt daar hetzelfde net al twee keer gebeuren. En daar heeft deze jongen dus even geen zin in. Hè? Dus.

weet je wat is zit ik te denken? Voor het voorbeeld maakt het eigenlijk niet eens heel veel uit, hè? Nee, het is puur voor mij dat ik daar door kan. Anders gebeurt het eigenlijk zelf een hele twee keer gebeuren. Dan heb ik zoiets van, ja, hallo, weet je. Gebeurt er twee keer achter elkaar. En dan, ja, dat soort dingen. Kost alleen maar een hoop tijd. Dat is niet de bedoeling. Dat is helemaal mijn fout. Dat is mijn fout. Dat is mijn fout. Dan gaan we lekker door. Maar wat, mevrouw? Nou, de mevrouw, hè? Maar natuurlijk, mevrouw. Stelt u uw vraag maar. Maar wat, mevrouw? Ik wil graag weten. Waar bewaren jullie de ballen? Nou, dan zeg je. Nou, mevrouw, ziet u daar die deur daar? Achter die deur, daar bewaren wij de ballen. Dank u wel. Voor de informatie, badmeester. Geen dank. Daar zijn we toch immers voor. Zo hoort het. Als er iemand vraagt, meneer de badmeester, waar komt al dat water toch vandaan? Dat moet je weten. Dat moet je in je kop hebben zitten. Tja, als de badmeester dan moet zeggen, ja, dat weet ik toch niet, man. Ja, die badgast ook zoiets van, want die gaat dus echt niks vragen, denken ze dan. Je moet ook heel goed aanvoelen wanneer het gaat onweren. Dat je tenminste tijdig kunt waarschuwen. Snap je, dat moet dan niet zo zijn dat die bliksem links en rechts alleen staat. Ket hij vast, pas ket hij! Nee, dan als je moet zeggen van, ja, ik zou er maar uitkomen. Voor mij te laat. En je moet een goed contact hebben met je collega's. Hey, want in sommige zwembad heb je twee badmeesters, hè. Dan moet je natuurlijk op elkaar ingespeeld zijn. En we kan niet in de weg lopen, door elkaar heen fluiten. Dan weet je de badgast niet waar ze toe zijn. Ze is lekker aan het zwemmen zo en dan is het... Dat kan niet. Ah man, ik zit zo vaak op mijn kamertje. En dan fantaseer ik van hoe dat dan zou zijn om badmeester te zijn. Dan denk ik aan al die aspecten en leuke, minder leuke. En bij die leuke aspecten heb ik gelijk een leuk gevoel, zeg maar. Zeg maar, dan komt zo'n leuk aspect zo. Echt van. Echt zo. Ja, en bij die minder leuke zo. Maar er is één ding. Als ik daaraan denk, word ik zo gelukkig. Het is dat je badmeester bent en dat je na het werk met je collega's in een café en in een kantine gaat zitten. Met je collega's in de kantine. Allemaal iets te drinken bestellen. En dan. Met je collega's urenlang te praten over het vak. En ideeën uitwisselen. Want elke badmeester heeft zijn eigen stijl. De ene is goed aan fluiten, de ander is goed aan reddingszwemmen, de ander kan goed informatie geven. Als je maar respect hebt voor je collega's.
Als jij respect hebt voor je collega's, hebben zij respect voor jou. Dus dan heb jij respect voor je collega's en zij op hun beurt respect voor jou. En dan is er sprake van wederzijds respect. Wederzijds respect. En vice versa. Het zal wel eens zo zijn dat vrouwen mee gaan flirten omdat je badmeester bent, hè? Ja, zo'n witte pak, dat vinden ze lekker, hè? Dat vinden ze lekker. Ik ken zelf niet één vrouw die niet af en toe zo eens een fantasietje... Godverdamme, ik zag jou kijken! Ik zei witte pak en zij... Oh. Dat vind je lekker, of niet? Dat vind je lekker, hè? Ja, zie je. Jij zou wel met mij gaan flirten als ik badmeester zou zijn, of niet? Zou je met mij gaan flirten? Ik denk het wel, hè? Ja, zie je wel! Maar wat kan ik jou zo zeggen? Dan zou ik zeggen... Jonge dame, jij gaat nu ophouden met mij te vliegen. Want als jij nu niet ophoudt met mij te vliegen, dan kan je daar naartoe. En daar zijn de kleedhokjes. En dan kan jij zelf maar omkleden. Dan hoef ik jou niet meer te zien. Want daar staat hij niet voor. Daar ben ik godverdomme geen badmeester van geworden. Werk gaat voor het meisje, ook in de badmeesterij. En je moet je heel goed realiseren dat zulke vrouwen alleen maar geïnteresseerd zijn in het uiterlijk vertoon van de badmeester. In de glitter en de glimmer. Ze willen maar wat graag in het bed van de badmeester belanden. Maar of ze ook lekker en gezond voor hem wil koken, zijn witte pak wassen en zijn fluitje poetsen, dat is nog maar de vraag, hè? Sloerie!

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Klimaat. Lastig hoor.
2: Pap, serieus? We moeten allemaal meer doen, hè? Anders dan verandert het leven op aarde straks voorgoed. Dat extreme weer, die overstromingen en die hitte, dat kunnen we toch niet laten gebeuren? En ja, er gebeurt al veel in Nederland, maar bedrijven kunnen nog duurzamer ondernemen. Organisaties meer vergroenen.
3: En de overheid, die moet ook meer doen.
2: Precies. En wij zelf ook natuurlijk. Anders omgaan met energie. Anders omgaan met spullen. Anders reizen en anders eten.
4: En dat heeft echt zin allemaal?
1: Ja, tuurlijk. Alles wat wij doen voor het klimaat, dat helpt om de aarde leefbaar te houden. Hè? Ook voor onze kinderen.
5: Veranderen gaat niet 1, 2, 3. We moeten het samen doen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Alleen dan kunnen we grotere stappen zetten. Zet ook de knop om.

0: Welkom allemaal bij de internet cursus voor opa's en grootmoeders. Als u naar het toilet moet, laat u dat gerust even weten. Dan stoppen we de cursus even. Laat het in ieder geval niet lopen, want ja, dat stinkt. Nou, zet ook even allemaal je wagentje op de rem, want in het enthousiasme wilde nog wel eens een kettingbotsing veroorzaakt worden. Ik zie een aantal jongeren van 50. Hallo? Die konden de vorige cursus niet volgen, maar dan zijn ze nou in ieder geval op tijd. Even erbij vermelden, deze cursus duurt korter dan de reguliere cursus, omdat we hopen dat zoveel mogelijk bejaarden de cursus ook daadwerkelijk overleven. Nou. Vandaag gaan we proberen om een e-mailtje te versturen. Als u vragen heeft, moet u gewoon even uw stok of uw rollator in de lucht steken. Dan zal ik proberen die vraag ook even te beantwoorden. Nou, een e-mailtje, dat is eigenlijk gewoon een handig sms'je. Een sms'je, dat is zeg maar gewoon een kort berichtje wat je kan versturen met je gsm-telefoon. Ja? Gsm-telefoon, dat dacht ik al, dat is zeg maar een gewoon een draadloze telefoon. Zeg maar zonder snoer. En die doet het in heel Nederland, als je maar geen Darkstone-abonnement hebt. Ja? Dus dat is zeg maar een telefoon, dat doet het thuis, maar ook op straat. De straat, dat is zeg maar de plek waar jullie niet meer mogen komen. Hè? Nou, dat gaat lekker vlot vanavond. U zit allemaal achter een computerbeeldscherm. Dat is zeg maar gewoon een soort televisiescherm. Dat is zeg maar een radio met bewegende beelden. Nou, daarvoor ligt dan een platgeslagen typemachine. Met een draadje, met een muis. Met een doosje, dat noemen we het doosje. Ja, dat heet altijd een doosje, dus als iemand zegt, hey, dat is een muis, moet je zeggen, nee joh gek, dat is het een doosje. Die ligt ook altijd op zijn doosmatje. Nou, op dat scherm ziet u allemaal een cursorpijltje. En dat pijltje dat kan u bewegen door met dat doosje heen en weer te gaan. Dus als u dat... Nee, laat allemaal dat doosje op zijn matje liggen. Het is geen afstandsbediening. Gewoon plat laten liggen. En als u dan zo heen en weer gaat, dan zie je op... Oh, bingo, ik zie daar wat bewegen. Heel goed hoor, u krijgt straks een advocaatje. Nou, aan opletten. Aan de andere kant van het scherm ziet u een envelopje staan. Dan gaat u op dat envelopje staan. Nee, daar kan je niet zelf op gaan staan, nee. Met dat pijltje. We gaan het envelopje openen. Dat is eigenlijk... niet met je nagel aan zitten. Met dat pijltje gaan we... We gaan dubbel klikken. Hè? We slaan gewoon... Het gaat zo goed. We slaan een stapje over. Dubbel klikken op het doosje. Allemaal even dubbel klikken. Jij, u mevrouw, mag gewoon klikken. Dubbel klikken. Dubbel is twee keer, hè. Dubbel. Twee keer klikken op het doosje. Twee keer. Ik zie daar één klikje... Ja, nog een keer. Ja, u deed één klik, maar nog een keer. U deed het maar nog een keer. Twee keer. Twee keer achter elkaar. Klik, klik, twee keer. Klik, klik. Snel achter elkaar. Klik, klik. Niet ademen tussendoor, maar klik, klik. Twee keer. Linkerknopje, link. Zo, dat was het voor deze week. Nu allemaal wel gaan zitten applaudisseren, maar de helft heeft zijn scherm nog niet aanstaan. Maar volgende week is de tweede les. Is ook tevens de laatste les. Dan ga ik jullie leren hoe je de rest van je leven met de pc kan pechansen. Voor we weggaan moeten we nog even de computer op een veilige manier uitzetten. U trekt de stekker uit het stopcontact.
1: And now, the moment you've all been waiting for.
2: Let's go!
3: The station with the
4: best music.
5: Best music.
6: I love the music.
7: Best music.
3: Mix 24.
8: Every day I'm shuffling.

0: Baba. Aha.
1: Oh, dieses, die, die. Yeah.

0: 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Heeft u vragen over bijvoorbeeld DigiD, zorg, AOW, pensioen of het verlengen van uw rijbewijs? Kom dan naar het informatiepunt Digitale Overheid. U vindt dit in steeds meer bibliotheken. Langskomen is gratis, ook als u geen lid bent. Samen komen we verder.

0: And now,
1: all day long,
2: in the mix.
3: Mix 24.

0: De aanwezigheid van de Heere God. Wat is dat? De aanwezigheid van de Heere God. Christus. Jezus Christus. De Heere God, Jezus Christus. Wat is dat? Ik kan het niet. Ik kan het niet uitleggen. Dat is iets. Dat is een gevoel. Christus. Ik kan het niet uitleggen. Je kan het niet uitleggen. Het is een gevoel. Je kan niet.
1: Hou je kop dan, man! Ik word toch zo gek van dat christentuig, hè? Oei, christenhonden. Kijk, die Jezus Christus, hè? Sorry, maar dat was een nozem uit Nazareth. Verder niks. Prima gozer, niks aan de hand, maar een nozem. Weet je wel? Je hebt dan God, had hij het altijd over, God. En God heeft alles gemaakt, hè? Het hele universum, de aarde, ieder grasprietje, allemaal van God. En dan zei hij, ja, dat is mijn vader, hè? Ja, dat is mijn vader, heeft het allemaal gedaan, hè? Ja, ja. Het was gewoon een mens. Jezus was gewoon een mens, dus je liet ook scheten. Sorry dat ik het... Ja, dat vind ik leuk, dat is een beetje banaal, maar dat is zo. Een mens laat scheten, Jezus heeft scheten gelaten. Dat is, en dan moet je dat voorstellen, dat je dan zo bezig is. Ik ben dan de zoon van God dan. Zet anders een raam open even. Kan toch niet, man. Maar dan ga je met van dat christentuig in discussie. En dan vraag je, hoe weten jullie dat zo zeker? En dan zeg je, ja, dat staat geschreven. Ja, maar hoe weet je dan dat alles wat geschreven staat, waar is? Ja, dat staat ook geschreven. Dus ik heb altijd, als ik met dat tuig in discussie ga, hè, heb ik altijd een klein boekje bij me. Daar heb ik ingeschreven, God bestaat niet. Weet je wel? Dan heb ik een discussie, hoe weet jullie dat zo zeker? Ja, dat staat geschreven. Oh, dat is heel gek, want kijk, hier staat... Ik voel mij heel erg verbonden met het Joodse volk. Maar waarom? Omdat ik Joods ben. En met wie voel je verbonden? Met die andere Joden. Maar waarom dan? Omdat die ook Joods zijn. Maar wat voel je dan? Ja, een soort verbondenheid. Maar waarom dan? Omdat we allemaal Joods zijn. Maar wat is dat dan, die verbondenheid? Ja, dat is...
0: Ja, je kan dat niet uitleggen. Dat is...
1: Maar wat doen jullie dan? Nou, we hebben allerlei tradities. Oh ja, wat dan? Nou, dan gaan we bijvoorbeeld gezellig met z'n allen allerlei dingen niet eten. En bij hele jonge jongetjes snijden wij een stuk van de lul af. En heb zelfs van die gekken, die hebben dan van die Bob Marley-achtige dreadlocks, zo'n hoedje op, staan de hele dag tegen de muur te mekkeren. Ja, zou leuk zijn dat die muur er een keer genoeg van kreeg. Hè? Staan zo van, dat die muur dan zegt, vlekken nou eens op, man! Ik ben ook niet van steen. Oh, man.
0: Oei.
1: Weet je wat ik ook zo'n ontzettende zak vind? Allah! Allah met zijn dikke lul. Maar dan heb je van die hysterische zandmensen, die gaan heel hard op me. Allah! Allah! Dan denk ik, jongens, doe eens rustig, het is zo heet.
0: Weet je wel?
1: Dan zeg, Allah! Allah! We hebben van die doodsbange zandvrouwtjes met doek in mijn kop, vraagt de cameraploeg. Worden jullie onderdrukt? Dat moet ik aan mijn man vragen. En Allah vindt alle Nederlandse vrouwen hoeren. En daar heeft hij volkomen gelijk in. Maar dan moeten die zandvrouwtjes niet denken. Oh, doe ik snel een doek in mijn kop, ben ik geen hoer meer. Nee, dan ben je een hoer met doek in je kop. Kom op, zeg. En dan hebben we nog de Hindoes. De Hindoes die staan de hele dag tot hier in een vieze, gore, smerige sloot. Echt ontzettend smerig. Staan ze dan een beetje zo. Dat doen ze omdat ze anders een kutleven krijgen. Dus dat leven moet dus nog erger zijn dan de hele dag tot je navel in een dampend riool staan. En dan staan ze zo. Dan zeg je van, hey, kom nou eens uit. Nee, nou is mooi geweest, hè, eruit. Hup.
0: Nee, hup, eruit, douchen. Kom op. Hup, dan zei ze, nee, ik blijf hier. Nee, ik blijf hier. Oh, shit, een koe. Oh, koe. Oh, koe. En dan zeggen ze tegen mij, ja, maar dat zijn de religies van die mensen. Dat zijn de tradities van die mensen. Dat is de manier van leven van die mensen. Dat is de cultuur van die mensen. Daar moet je respect voor hebben. Heb ik geen respect voor. Ik vind sukkels. Sorry. Weet je. Weet je waar ik respect voor heb? Hells Angels. Wat is er nou op tegen dat een paar bonkige leernichten elkaar een beetje aftrekken in een blokhut? Is dat zo erg? Wat wel raar is. Het is wel heel raar. Als iemand zegt dat ze crimineel zijn, komen ze langs, slaan ze op je bek en bedreigen ze je. Hetzelfde dat even iemand zegt dat het een loodgieter is, komt hij langs, repareert je verwarming en zegt hij, als je nou nog een keer zegt, kom ik terug en dan maak ik die kraan nog, hè? Kan toch niet? Ik hou niet. Dit is Mix 24.